Weersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Duinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Hang in there, baby. Don't make love tonight. Don't be

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callandse Oog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Julio Iglesias, un canto a Garcia. Ja, voor de wekker wakker. Goedemorgen. Ja, er is wat, hè. Ik hoorde net in het nieuws voorbij komen. Een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de A3 heeft gereden. Zo'n 23 jaar was die. Hij haalde in zijn Porsche 911 snelheden tot 235 km per uur. De man heeft ook een borgsom van €10.000 moeten betalen. Anders mocht hij nog niet eens gaan. Ja, hij had in elk geval, hij moest in elk geval de trein pakken. Want zijn rijbewijs is ingenomen. Ook testte de man positief op gebruik van cannabis. Ja, de politie verklaarde dat de Nederlander dat hij samen met zijn vader een koffieshop runt en een professionele redenen regelmatig wiet gebruikt. Oh, ja. Om professionele redenen. Dus je moet natuurlijk wiet uittesten. Om te kijken of het wel smaakt. Ja, maar dan moet je natuurlijk geen nieuwe auto gaan rijden. Want dat zie je maar weer. Hè? Ja, jongens, 200, wat was het? Even terugscrollen. 235 kilometer per uur, hè? Ja, jongens, dan zie je ook niks weer aankomen, joh. Je kunt nooit ingrijpen als een auto in één keer naar links gaat of naar rechts. Ja, je hebt wel trouwens wel snelwegen in Duitsland. Dan mag je onbeperkt hard, hè. Dus dan maakt het niet uit hoe hard je gaat. Dan mag daar gewoon. Maar ja, daar natuurlijk niet, hè. Ja. Nederlander die vertoonde ook op geen enkel moment spijt van zijn daden. Heeft de politie in Duitsland gezegd. Ja, naast de borgsom heeft hij natuurlijk ook zijn rijbewijs in moeten leveren. Zijn vader heeft hem opgehaald. De politie is een strafrechtelijk onderzoek naar hem gestart. Ja. Ja, eigenaar van een koffieshop, hè. En dan te veel wiet op en dan in de auto stappen. En dan ook nog een keer 235 km per uur gaan rijden, jongens. Ja, ik weet het niet, hoor. Maar goed, voor de wekker wakker. Het is woensdag. Het is 5 augustus. Even wakker worden. Ik zeg welkom bij dit ochtendradiofeuilleton. We zijn er weer.

0: was on it.
1: Ja, eigenlijk een oude herhaling, want in 2025 draaide ik het liedje voor het laatst. Dat was in november. En nu, anno 2026, zat hij er weer in, hè? Marshmallow en Kane Brown en Miles on it. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, de Schotse politie heeft een probleem. Ze zijn op zoek naar sporters uit Oeganda en Pakistan. Die hebben namelijk meegedaan aan de Commonwealth Games. Ja, meerdere boksers die zouden na hun deelname in Glasgow niet naar huis zijn teruggekeerd. Want, deze sporters hebben gedacht van, ja jongens, we hebben het hier in Schotland veel beter. Laten we hier maar blijven. Ja, ook bij eerdere edities in Australië en het Verenigd Koninkrijk kwamen meldingen van vermiste atleten binnen. Na de Games in Australië in 2018 waren de lokale autoriteiten een maand na het evenement nog naar 50 vermiste atleten aan het zoeken. 190 die hebben asiel aangevraagd toen. Ongeveer 3000 atleten uit 74 landen die namen deel aan het 11-daagse evenement in Glasgow. Ja, ja, die atleten die denken, ik ga niet terug naar mijn land. Bekijk het maar. Ja, Amerika die heeft toen tijdens dat wereldkampioenschap voetbal ook het een en ander aan mensen geweerd. Hè? Dat vonden we toen allemaal belachelijk. Van ja, waarom doet hij dat? En bla bla bla en dit en dat. Nou ja, je ziet het. In Schotland zijn er dus sporters die spoorloos verdwenen zijn. Die zitten nu in de illegaliteiten, want die willen daar dus blijven. Ja, en die hebben dus ook geen asiel aangevraagd of zo. Nee, die zijn gewoon het land ingegaan en zo van, hoppa, we zitten nou beter. Ja, ja, het is scheer en inslag, zou je bijna willen zeggen. Goed, even het weer vandaag. Er is een mix van zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog weer. We hebben een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 22 graden aan zee. En 28 graden in het zuiden van de Lage Landen. Ook in Zeeuws-Vlaanderen. Groot gedeelte van Duitsland. En ook Luxemburg. Daar wordt het warm vandaag. Ja, de komende nacht richting donderdag koelt het wat af. Donderdag is er een afwisseling ook weer met wolken. Dan wordt het maar 25 graden. Dus ja, donderdag wordt het dus een stuk koeler. Hè? Dus dat betekent dus donderdag die jas maar weer uit de kast pakken, denk ik. Sjaaltje om. Ja. Het wordt kouder. Vandaag in elk geval nog wel 28 graden in het zuiden en 22 graden aan zee. Hè? Voor de Wekker Wakker met de Pasadena's. Hier is Tribute. Rijd on, rijd on.

Adriaan Persoons en een andere jij is vandaag de dagtopper op deze woensdag, de 5e augustus. Ja. Goed voor de wekker wakker, even het verkeer. Waar is het druk op de wegen rondom de Lage Landen? De A1 bijvoorbeeld, hè, Amersfoort. Als we dan richting Amsterdam gaan bij het knooppunt EMS, daar is het druk. De A9, de A20 is het aansluiten. A27 zijn er wat rijtjes met files. Gorkum-Breda, de A27. Daar is de brug bij Gorkum dicht voor zware vrachtauto's. En dat zorgt voor wat op ons houdt. De A208 richting het knooppunt IJmuiden. En bij Beverwijk, daar wordt aan de weg gewerkt. En daar is het ook aansluiten. De N3 is het druk. En ook de N48 om Hogeveen. Daar is het ook druk, omdat men aan de weg aan het werken is. En het is pas 29 augustus afgelopen. Zwolle-Emmeloord, de N50 is het druk. De N319 voor de Winterswijk aansluiten geblazen. En ook Velperbroek, Nijmegen, richting het Gelderdoom. Daar wordt aan de weg gewerkt. Dus daar kan het ook wat drukker zijn. Oh, no cry. Dit is uit de film.

Uit die zeer oude platenkelder, hè, die we hier nog hebben in het grote Van Vliet huis. Met al die singeltjes erin hoorde je Bob Seger uit 1986 en American Storm. Ja, daarvoor trouwens uit de film Bob Marley, No Woman, No Cry. We hadden ook al Adriaan Persons als dagtopper vandaag met een andere jij. Daddy Bailando met Bingo Bongo Drums hoorde je ook voorbij komen. En Marshmallow en Kane Brown heb je ook gewist. En Julio Iglesias, daar zijn we mee gestart. En veel te lang geduurd van Kevin de Nuit, die zat daar weer voor. Hè? Ja, dus dat heb je allemaal gemist, mocht je net de radio aanzetten. Goedemorgen. Voor de wekker wakker op deze dag in 1914. Oostenrijk en Hongarije verklaren de oorlog aan Rusland. En in 1915 het 9e Duitse leger verovert Warschau. De eerste marathon van Amsterdam wordt gelopen op deze dag in 1928. Het is onderdeel van de Olympische Zomerspelen. De race wordt in 2 uur 32 en 57 gewonnen door de Algerijn Ahmed Bouguera El Kouafi, die voor Frankrijk uitkomt. Ja, elk jaar is er op de derde zondag van oktober een marathon in Amsterdam. Hè. En vandaag in 1930, Helen Wills Moody wint voor de vierde keer de Open Britse tenniskampioenschappen op Wimbledon. Pas in 1984 wordt dit record weer verbroken. Ja. En het is een grote storm aan de gang in 1941 in de oorlog. In Nederland woedt een zuidwesterstorm. De dag erna komt er nog een noordwesterstorm overheen. Veel daken zijn gesneuveld, zijn zelfs wat mensen gewond geraakt. En ja, de Duitsers die hadden er toen ook heel veel last van, hè, in 1941. Hè? Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Op deze woensdag, we zijn het de midden van de week, het is vandaag de zaagdag. Op deze dag in 1995 staat Clouseau in de bovenste regionen van de hitparade. Zowel in Vlaanderen als in Nederland. En in Duitsland vinden we het liedje natuurlijk niet. Maar er schijnt wel weer een Duitse versie van beschikbaar te wezen. Want ja, artiesten proberen dan altijd ook met hun liedje weer in Duitsland door te breken. Wel in de Duitse taal, want ja, ze hebben een hekel aan andere talen daar. Dus ja, moet het dan wel in het Duits. Maar goed, Clouseau stond toen in de hitparade op de hoogste regionen. En dat liedje toen was deze.

af en toe, ja, best wel veel, hoor je af en toe een keer een lekkere foute plaat, hè? Dit was er eentje, hè, van Rick Astley en Never Gonna Give You Up, wat toen geproduceerd werd door Stock Aitken en Waterman, hè, meen ik, hè. Goedemorgen, voor de Wekker Wakker in Amsterdam worden de internationale Pride Awards uitgereikt. Op de maan stort een rakettrap neer en een aantal Nederlandse multinationals die komen met nieuwe kwartaalcijfers. Ja, het weer vandaag, zon en stapelwolken, temperaturen in het zuiden 28 graden, in de rest van de lage landen rond de 23 graden. Dus het wordt vandaag een redelijk aangename dag.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callandse Oog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 weken worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.

in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

Nog sowieso tot en met zaterdag. En dan na zaterdag dan komt er weer een complete nieuwe. Ja, dan wordt er weer een nieuwe uitgezocht. En die hoor je dan ook weer een hele week voorbij komen bij Langstraat FM. Het tweede uur is een feit geworden. Het is 7:15. Welkom. Even kijken naar het nieuws. Het is waarschijnlijk dat er een deal wordt aangekondigd over de Straat van Hormuz. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen anonieme bronnen tegen internationale media. De Amerikaanse minister van Financiën die zei al dat er kans is op een doorbraak vandaag. En in Amsterdam is de uitreiking van de internationale Pride Awards. Die prijs wordt gegeven aan mensen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde gelijkheid van de regenbooggemeenschap. En Heineken en Ahold Delhaize komen met de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal. En vanmorgen stort er een rakettrap neer op de maan. Het object is afkomstig van SpaceX en was na een maanmissie in de ruimte achtergebleven. De inslag wordt hevig, want de rakettrap heeft een snelheid van 8000 km per uur. Ja, de stofwolk is waarschijnlijk te zien met telescopen op aarde. En voor de wielrensters in de Tour de France de Femme staat er in de vierde etappe een tijdrit over 21 kilometer. En dat kun je allemaal gaan zien natuurlijk vanmiddag weer via de bekende apps. En de bestrijding van de brand in Noord-Limburg is afgelopen nacht ingegaan zoals gehoopt, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen het persbureau. De brand is zoals verwacht binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven. Een spoorlijn, een asfaltweg en een brede pad in het bos. De woordvoerder zegt wel dat veranderende wind en hoge temperaturen het bluswerk wel weer kunnen bemoeilijken. Ja, in de nacht vliegen er ook helikopters van Defensie niet over het gebied om te helpen met blussen. Nu het licht wordt, worden die wel weer ingezet. Ander nieuws, een roekeloze Nederlander is opgepakt. Hij reed 235 km per uur. Hij is gepakt in Duitsland. Hij had ook een klein beetje drugs op. En Brazilië die schroeft de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terug naar de aanvallen van Milei. En de Washington Post die meldt dat Trump een last-minute verandering aankondigt in verband met het Haiti-platform. Ja. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag. We zijn 5 augustus. En de Spice Girls, die komen eraan.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Blijmense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Langstraat FM.
2: Time warp complete. Ready for transmission.
3: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend Erik van Vliet.

Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Ja, tijd voor een onderzoekje van de politie, zou ik bijna willen zeggen. Hè? Ja, alleen ze hebben allemaal een alibi, ze waren allemaal aan het dansen. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag 5 augustus om 5 voor 9 vandaag. In 1960 maken we kennis met de Four Just Men. Dat zijn 4 oorlogsmakkers uit de Tweede Wereldoorlog die een anti-misdaadorganisatie hebben opgericht. In elke aflevering zagen we een van de heren een misdrijf oploste. Ja, en de Amerikaanse onderzeeboot Nautilus die vaart onder het ijs van de Noordpool door, 1958. En dat is een van de eerste keren. Daarna gaan er wat meer onderzeeërs proberen of ze onder de Noordpool door kunnen gaan. En Amerikaanse vliegtuigen die beschieten een trein tussen Hogeveen en Bijlen. Dat gebeurde in 1944. Er komen op dat moment 43 personen om. Ongeveer 160 personen die raken op dat moment gewond. Ja. Ik zeg goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker met Roek Williams. Nederpop is top.

0: als je nou op zondagmorgen niks te doen hebt en je luistert naar Voor de Wekker Wakker en daarna, dan komt altijd op Langstraat Goedemorgen Langstraat. En daar hebben ze altijd een item dat heet Nederpop is Top. Nou, dit was eentje uit die grote cyclus, hè? Roek Williams. En uit de jaren 60, het liedje wat we voorbij hoorden komen, heette Take Your Time. Goed, hij is nog steeds op vakantie, maar af en toe gooien we er eentje in de herhaling, omdat we het zo leuk vinden, hè? Pastoors en Vaas. We hebben een opname van 15 juni 2025.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.
2: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Vannacht hebben we geslapen op de boot die ik georven heb van pastoor Bouten. Bert, de koster, lag op de bank in de roef en ik in het alkoof. Ik was bang dat ik niet goed zou slapen, zo op het water. Maar dat viel reuze mee. Door het licht schommelen van de boot sliep ik nog beter dan anders. Ja, dat wordt nog een probleem, die huisvesting, zei Bert 's morgens en smeerde een vers broodje. Hij had gelijk, want hoe moesten wij Truus, onze huishoudster, onderdak bieden? We wisten het nog niet. Tegen 11 uur vertrokken wij. Bert startte de motor en die liep als een naaimachine. Toen gaf hij mij het stuur, want van die handigheidjes zoals trossen losgooien, daar moet ik niks van hebben. Mijn gezel stond aan de kant, gooide de trossen los, zwiepte die met een ferme zwaai op het dek en sprong zo lenig als een aap aan boord. De stroom nam het bootje onmiddellijk mee en ik stond achter het stuurwiel bijna in mijn broek te doen. Bert opende het deurtje van de stuurhut en nam mijn werk over. Na wat hendeltjes verzet te hebben, ontketende hij een diep gebrom in de ingewanden van het schip. En met een fraaie boeggolf schoot het naar het midden van de rivier. Ik stond 1000 angsten uit. Maar toen Bert onverschillig met de ellebogen op de rand een sigaret draaide, verdween mijn schrik. Mensen, wat is dat fijn, varen op een boot. De zon scheen door de raampjes en het vaartuig wiegde wel lustig op de korte golfslag. Een boot voer ons voorbij, zo'n hele grote lange. Een hond liep keffend van woedend langs het gangboord mee en de schipper hief traag de hand. Gaat u maar koffie zetten, zei Bert, dan neem ik het hier wel helemaal over. Heeft u wel eens met een vol dienblad langs het gangboord van een schip gelopen? Nou, dat valt niet mee, hoor. Volgens Bert kan het geen kwaad, maar het gangboord van ons zeewaardige jacht is maar 40 centimeter breed. Met verstijfde benen schuifelde ik over het paadje en telkens als het schip licht helde dacht ik, daar gaat de pastoor met zijn dienblad met koffie. Bert opende het deurtje en vroeg spottend, wat ziet u groen, zeeziek? Ik plaatste het blad op de kaartentafel en schonk zwijgend in. Toen herstelde ik mij en met de dampende kop in de handen keek ik verrukt uit naar het raam en naar de rivier. Bert bedierf de stemming door mij uit te nodigen om het stuurwiel over te nemen. Hij legde mij uit hoe ik moest varen en mompelde iets over verkeersregels. Het was heerlijk, dat trillende wiel in de handen. Bij de minste beweging gehoorzaamde het schip gewillig. En Bert merkte tevreden op dat het beestje uitstekend was onderhouden. En wij op naar huis. Maar dat wij niet zo erg opschoten, dat was niet erg, zei Bert. Hij wuifde het protest van de hand. Tijd zat, meende hij. En toen wilde hij met alle geweld onder boodschappen gaan doen. Ik merkte verbaasd op dat Truus het schip had volgestouwd met forage. Maar Bert glimlachte geheimzinnig. Wij liepen over de hobbelige keien van de smalle straten en plotseling wees Bert naar een winkel, een schipperswinkel. Ik begreep er niets van, maar Bert liep regelrecht naar een rek met schipperspetten. Maar ook witte petten met veel goud. Nee hoor, dat doe ik niet hoor, protesteerde ik heftig. Maar Bert was onwurmbaar. Die krijgt u van mij, besliste hij. U bent de commodore, dus een admiraalspet. En ik neem het pet van de dekknecht. En zo stond ik even later, als een carnavalsgek, achter het roer.

Rondé en Undecided bij Voor de Wekker Wakker op deze woensdag 5 augustus. Ja, er zijn wat feesten wereldwijd. Fiestas de Santo Domingo in Nicaragua. In de hoofdstad vinden daar festiviteiten plaats in verband met de beschermheilige. Ja, het is, er zijn paardenparades, er is een processie, er is muziek en er is zelfs vuurwerk. Ja, de Snake Week is nog steeds bezig. Tot en met eind van de week, hè, jaarlijks terugkerend zeilevenement. Wat wordt georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging in Sneek. En elke dag zijn er dus zeilwedstrijden. Ja, Fiestas de San Salvador is er vandaag ook nog een keertje. Vindt jaarlijks plaats tot en met 6 augustus in de hoofdstad van El Salvador. De belangrijkste dag is 5 augustus, dat is vandaag. Waarop een processie plaatsvindt waarbij het beeld van Jezus Christus van de basiliek naar de kathedraal wordt gedragen. Festival Wednesday is vandaag op de Britse Maagdeneilanden. Het is onafhankelijkheidsdag, Burkina Faso, iedereen is daar vrij. En Virgen de las Nieves in Peru is er vandaag ook nog een keertje. Dat gaat over Onze Lieve Vrouwen ter Sneeuw. Ja, moet je maar eens gaan googlen. En het is de Atomic Bomb Day. Het is de herdenkingsdag van de eerste aanval met een atoomwapen op 5 augustus 1945 om 7:15 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen werd om 7:45 in de ochtend lokale tijd boven Hiroshima de uraniumbom Little Boy afgeworpen. Ja, zo heette die. Hij was 4000 kilo en heeft veel slachtoffers gemaakt. En het is vandaag in Afrika de dag van de lieve vrouw. Het is de Regatta Day in Canada. En het is ook nog een keertje de dag van de bevrijding en de nationale dankbaarheid in Kroatië.

0: Wakker voor de Wekker.
1: Wakker voor de Wekker.
2: Vanaf nu zit deze standaard in je soundsystem. Nog voor de Wekker. Back to the 80s. Back.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Braziliaanse regering gaat de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terugschroeven. Brazilië doet dat omdat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula blijft schofferen. Milei noemde Lula sinds zondag 3 keer een dief. Eerder deed hij dat ook al in juli bij een partijcongres van senator Flavio Bolsonaro, zoon van de voormalige president. Brazilië haalde meteen haar ambassadeur terug. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal ooit in een half jaar geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. Ze gebruiken babbeltrucs om slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De verdachte had een vuurwapen met 16 patronen op zak. In zijn auto lag een geladen pistool en nog meer munitie. In zijn huis bij Los Angeles werden een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, kogels en verontrustende verklaringen gevonden, aldus de FBI. De Muidertrekvaart tussen het Amsterdam Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Er komt een tijdelijke damwand en het waterschap plaatst noodpompen bij Muiden. Die laten zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar de natuur- en landbouwgebieden stromen. Mogelijk wordt ook de Noordersluis in Weesp afgesloten. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Stand by me. Jorde, Benny King bij Voor de Wekker Wakker voorbij komen. Lekker zomers, hè? Ja, echt wel. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, in 27 grote Italiaanse steden geldt vanaf vandaag eigenlijk het hoogste hittealarm. Het begint eigenlijk vanmiddag al. En vanaf morgen is het helemaal feestdag. Deze week wordt het land getroffen door de vierde hittegolf van deze zomer. Ja, code rood is dinsdag en vandaag al in 25 steden van kracht. Het wordt daar namelijk heel warm. Ja, in Milaan, Rome en Venetië, daar is het ook erg warm. In delen van Italië is de temperatuur namelijk opgelopen tot 40 graden. De komende dagen en ook komend weekend brengt weinig verkoeling. Het is voor het eerst dit jaar dat in alle 27 steden code rood geldt. Het is niet duidelijk of dat eerder is gebeurd. Ja, volgens meteorologen die de boel in de gaten houden, wordt de hitte veroorzaakt door het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika. En de veiligheidsregio's die zeggen dat de hulpdiensten meerdere natuurbranden, zoals die nu bij Venray woeden, tegelijkertijd niet aankunnen. Dan is er meer speciaal opgeleid personeel nodig, zo zeggen ze. De grens van de capaciteit is bereikt, zo zegt Jack Mikkers van de Veiligheidsraad. In gebieden met veel bossen heb je andere auto's nodig dan in de stad. Ja, terreinauto-achtige auto's, die zijn niet overal beschikbaar. Ja, volgens de woordvoerder is de situatie met name in bosrijke gebieden als de Veluwe erg zorgelijk. Maar hij noemt ook andere regio's zoals Noordoost-Brabant en de bosrijke gebieden van Limburg. Ja, en Erika Terpstra, wie kent ze nog? Ze verhuist binnenkort van Scheveningen naar een rusthuis in Laren. Ze heeft ook wat operaties gehad. Ze is inmiddels 83 jaar. Erika Terpstra van de VVD natuurlijk, hè. Je kijkt met veel enthousiasme uit naar haar verhuizing naar Laren. Vooral het sociale aspect van een rusthuis spreekt haar aan. Nou ja, tijdens het eerste bezoek aan haar nieuwe appartement voelde ze zich meteen thuis. Ze zegt, al die mensen staan zo open om contact met je te hebben en je te leren kennen. Ja, zo is Erika Terpstra ook druk bezig met het opruimen van haar huidige woning in Scheveningen, waar ze nu 25 jaar heeft gewoond. Ze is dan ook veel herinneringen tegengekomen tijdens het schoonmaken. Ze zegt, ik heb echt een heel mooi leven gehad en daar ben ik erg dankbaar voor. Erika Terpstra werd in de jaren 60 en 70 bekend als topzwemster. Ze won onder meer een bronzen en een zilveren medaille op de Olympische Spelen. En ze werd in 1962 Europees kampioene en veroverde ook meerdere Nederlandse titels. Ja, Erika Terpstra, maar ja, ze moet er nou dus aan geloven, want ze gaat het rusthuis in, hè. Ja, kan ze rustig bijkomen en de rest van haar leven, wat nog rest, zeg maar, door gaan komen. Hè? Ja, vandaag in de hele Langstraat wordt het ook warm. Temperaturen van, let op, 28 graden. Valt mee. De komende nacht zijn er wel wat opklaringen richting donderdag. Dan is het rond de 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken. En dan wordt het 25 graden. Dus zo langzaam maar zeker mag je die jas er weer bij gaan pakken, want het wordt wat kouder. En op deze dag in, wanneer was het? 1989, het nummer We Are Growing komt de top 40 binnen. Het nummer is bekend uit de serie Shaka Zulu en wordt gezongen door Margaret Singana. Maar ja, in 1989 dus, op 5 augustus, was dat een grote hit. En dat liedje, dat hoor je nu.

Wij zijn 100% Langstraat. En hits. Langstraat FM.

Elke morgen. Opgewekt uit bed.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Leimense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Hij deed het niet alleen, die Eddie Money. Hij deed het samen met Ronnie Spector. Zoals we natuurlijk weten van de Hornets in het refrein. Zijn grootste hit, top 5 hit, Take Me Home Tonight uit 1986. Two Tickets to Paradise heeft hij ook een keer gedaan in 1978. En Baby Hold On in 1978. Dat was zijn doorbraak. Dat was een klassieke rockballad. Misschien dat we die deze week nog een keertje kunnen gaan draaien hier in Voor de Wekker Wakker. Goed, welkom bij de Ochtend Radio Vuitton. Ja, klanten van Albert Heijn die doen er straks twee keer zo lang over om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze namelijk een koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog 1 euro. Nou ja, de verandering is nodig omdat de keten ziet dat klanten ook op andere manieren sparen. Zo zegt de woordvoerder. Niet alleen via de koopzegels, maar bijvoorbeeld ook via spaaracties voor uitjes en producten. En door spelletjes te spelen die via de Albert Heijn app onder andere worden aangeboden, zo blijkt. Ja, door deze nieuwe vorm in te voeren van het sparen kunnen we de geliefde en vertrouwde koopzegel programma's behouden voor de klanten. Ja, nou nee, het is alleen maar wat anders aan de hand volgens mij. Volgens mij proberen ze gewoon meer te verdienen. Ja, want zo werkt het natuurlijk helemaal, hè, in die supermarktketens. Hè. Ja, misschien toch eens even een andere supermarkt opzoeken. Ik weet het niet. Er zijn allemaal spaaracties. Hè. De een die zegt van daar is het goedkoopste, daar is het goedkoopste, daar kun je het beste je boodschappen halen. En daar kun je het beste doen. Maar weet je, ze hebben allemaal wel een keer aanbiedingen. En ze kunnen ook niet achterblijven. Hè. Nee. En nog meer nieuws. Een 82-jarige Australiër is een dag nadat hij zijn 5290 kilometer lange fietstocht door het land had afgerond, overleden. Zijn naam is Bob Montgomery. Hij maakte de tocht met zijn kleinzoon om geld op te halen voor het goede doel. Hij heeft een aardig eind gefietst. Zo blijkt. Hij was 82 jaar, maar hij is overleden. Ja, het is klaar voor hem. Afgelopen maandag overleed hij. Hij was die dag met zijn familie naar Sydney gegaan om het afronden van de fietstocht te vieren. En 's avonds kreeg hij medische problemen. Nou, zijn familie schrijft op Instagram dat hij vredig heen is gegaan in het bijzijn van zijn vrouw Jenny, met wie hij 59 jaar samen was. Ja. En in de haven van Antwerpen is een nieuwe hoogspanningsleiding geopend tussen Nederland en België met de naam Bravo 3. Ja, het is inderdaad Bravo 3. Het heeft misschien niks met Brabant te maken, maar goed. Het gaat om het uitwisselen van de elektriciteit tussen ons land en België. Zo kan Nederland bijvoorbeeld op dagen met veel wind en zon meer stroom exporteren naar België. En als Nederland meer stroom nodig heeft, dan komt het Belgische stroom weer hierheen. Ja, volgens Jette moet Europa in het kader van de veiligheid veel meer gaan investeren in eigen energie. Maar ja, de premier van Nederland en De Wever hebben ook een handtekening gezet onder plannen om zo'n project tussen België en Maasbracht in Limburg een feit te maken. Dus meer stroomuitwisseling tussen Nederland en België.

1991 werd het liedje gemaakt van Tom Brown en Funkin' for Jamaica. Op deze 5 augustus voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag de geboortedag van... Let op. Het is vandaag de geboortedag van... Waar is mijn lijstje? Oh ja, hier is die. Van Neil Armstrong. Hij is op deze dag in 1930 geboren. Hij was de eerste man op de maan. Het is vandaag ook de geboortedag van Irene van Liebe-Biesterveld. De prinses Irene Emma Elisabeth van Oranje-Nassau. Zuster van koningin Beatrix. En ook vandaag de geboortedag van Rick van der Linden. Hij was een Nederlandse muzikus van onder andere Exception. Viola Holt, ja, een Nederlandse tv-presentatrice, is vandaag in 1949 officieel geboren. En ook Pia Douwers, ja, de Nederlandse musicalzangeres en actrice, is vandaag geboren. En dat vind ik leuk trouwens, heb ik vroeger veel naar gekeken. Pipo de Clown. Vandaag is namelijk de geboortedag van Cor Witsche. Hij is al overleden in 1991. Maar hij speelde toen in de tijd de rol van Pipo de Clown.

misschien, maar het leukste aan dat hele liedje is het flauwtje. Hè, dat, Alles maar het niet versleten, het trummeloos. En hier komt mijn baby bij Voor de Wekker Wakker. Dat is wat. Je zal maar een lot kwijt zijn. Dat je naar de winkel gaat en dat ze tegen je zeggen... ja jongens, het lot kun je hier niet in, want het is te veel geld. En dan ook nog per vergissing het lot achterlaten. Ja. En nou ja, uiteindelijk is het lot dus in de afvalbak terechtgekomen in Italië. En toen hebben vuilnisophalers, die hebben meegezocht om het lot te vinden. Samen met deze mevrouw. En uiteindelijk is het lot teruggevonden. Ja, dus 1 miljoen euro... krijgen de heren van de vuilnisophalers en de dame. En dat moeten ze dan door drieën delen. Ja, netjes hoor. Ja, ja. Zo. Ja, als we dat in de winkel zeggen van je kunt het lot hier niet in, hè, en je laat het erachter. En later kom je erachter van ja jongens, het is een miljoen waard, ik moet hem even terughalen. En ze hebben hem dan weggegooid. Ja, dan kun je maar één ding doen, hè, voor de vuilnisophalers vragen. Hè, of ze even kunnen zoeken in de afvalbak. Hè. Dit was hem weer Voor de Wekker Wakker. Veel plezier bij Erik Dankers en anders vanmiddag in de middagmix. Met

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. In de buurt van Odessa, op de Zwarte Zee, vielen de Russen 3 vrachtschepen aan. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Volcán de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Eergisteren begon de bijna 4 kilometer hoge vulkaan as, rook, gas en vuur te spugen. Scholen in de buurt zijn dicht en mensen moeten ramen en deuren dicht houden. De uitbarsting op 35 kilometer ten westen van de hoofdstad Guatemala-stad is heviger geworden. De laatste grote uitbarsting was in 2018. Toen kwamen 200 mensen om het leven. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. De Dongense fietsbrug over het Wilhelmina-kanaal is vanaf 10 augustus bijna een maand gesloten. Onderhoud aan de brug is nodig en om alle werkzaamheden goed uit te voeren is flink wat tijd ingeruimd. De beoogde heropeningsdatum is namelijk 4 september. De brug is al 25 jaar oud, waardoor onderhoud nodig is. Zo wordt de brug schoongemaakt, een beschermende laag verf toegevoegd en een slijtvrije toplaag aangebracht. Fietsers en voetgangers worden geacht om te rijden en om te lopen. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Op dit moment liggen de hamers en boren even in de gereedschapskist, maar de voorbije maanden is er flink doorgeklust. Al enige tijd staat de ruwbouw van het pand op zijn plek. Daartoe behoren onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Tevens zijn de stalen onderdelen geplaatst en liggen de vloeren waar ze horen. In 2027 moet het dorpshuis eindelijk openen. In de Langstraat groeide het aantal inwoners door verhuizing flink. Dat laat een onderzoek van Slimster zien die de cijfers op basis van CBS-informatie in kaart heeft gebracht. Kijkend naar absolute aantallen kwamen er 6.416 mensen door middel van verhuizing naar de regio Langstraat. Daar stonden 5.718 vertrekkers tegenover, wat dus netto neerkomt op 698 mensen meer. De gemeente Loon op Zand ziet er tussenuit met 1117 verhuizers en 1116 vertrekkers, een verschil van 1. En op 11 augustus is het even opletten voor de inwoners in de Moer. De Paalstraat gaat namelijk op 11 augustus een dag dicht. Daar worden vanaf 7 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Wie normaal gesproken gebruik maakt van de weg zal dus even om moeten rijden. Dat kan via onder meer de Zijstraat, Moerse-Dreef en de Middelstraat. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer laat de panden gecontroleerd uitbranden en is nog enkele uren bezig met nablussen. Tussen Winterswijk en Zutphen reden tijdelijk geen treinen. Ook de Rondweg Zuid en Rondweg West waren dicht. Bijna 2 keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. Het CBS stelde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Ook het aantal reguliere restaurants steeg. Van alle plekken waar je kunt eten is nu meer dan de helft een fastfoodzaak, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. De 4 grote steden zijn samen goed voor een 1/5 van het aantal fastfoodzaken. Dat er steeds meer restaurants komen komt omdat consumenten meer te besteden hebben. Zeker 15 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil.
14: wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Je hoorde de Hooters en Satellite. Zo, goedemorgen Tom, je bent er ook weer.
1: Goedemorgen, zeker.
0: Ja, je mag ook weer meedoen vandaag. Ja. Gezellig. Ja. Tot 12 uur zijn we bij je. Je hoorde de Hooters en Satellite. En gisteravond zat ik bij mijn vriendin. En ja, zit een beetje in het buitengebied. En daar was het eigenlijk best wel satellietjes gezien. Je hebt ook zo'n app op je telefoon waar je ook kunt zien waar de satellieten zitten. En welke satellieten het zijn. Dus ja. Look to the heavens and see it shine. De temperatuur op dit moment 23 graden in de Langstraat. We hebben wat verkeersinformatie voor je. Want tussen Waspik en Waalwijk, er staat 4 minuten vertraging. En ja, Tom vindt dit niet zo'n hele leuke plaat, maar het lijkt een beetje op Goldband van een paar jaar geleden, toch?
2: Ja, dat zou je best wel kunnen zeggen, ja.
0: Ja. Hij heet Flair. En door het oog van de naald.

0: het oog van de nacht. Ja, normaal is het door het oog van de naald, toch Tom?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Zo luidt het oude naald. Dat is het gezegd ook wel, ja.
0: Goed, ik zat vanmorgen even wat voor te bereiden. En daar kwam ik even een berichtje tegen. Dat ja, op het moment is de Tour de Femme bezig. Tour de France voor dames. En die Tour de France, ja, die zijn aan het rijden op dit moment door Frankrijk. En gisteren was er een tijdrit. En nu is de rennersvakbond, die balen van de ophef over de controles op gesjoemel met borstomvangen.
1: Ja, bijzonder hè?
0: Ja, dit vind ik heel bijzonder. Ik vind sowieso al dat het tegenwoordig voor heel gek gedaan wordt in de sport. Ook op met voetballers. Normaal moest je bepaalde grootte van schemerschermers hebben. Tegenwoordig pakken ze voor het papieren bekertje en daar knippen ze een schemerschermertje van.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, dat is echt zo.
1: Jij hebt meer inside informatie erover dan ik.
0: Ja. En sokken die moesten eigenlijk bepaalde hoogtes opgetrokken worden. Maar daar kijken ze ook niet zo nauw naar. Maar gisteren in ieder geval een tijdrit. Bij de Tour de France voor dames. En ja, op een of andere manier wordt er gesjoemeld met de kleding in verband met de borstomvang van de dames.
1: Ja, ik vind het een heel bijzonder verhaal. Ik zag er toevallig gisteren wel op Twitter, of tegenwoordig X'en, wat over voorbij komen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb me er niet in verdiept. Maar jij zegt het nou zo en ik zie nou ook een bericht over voorbij komen. Het gaat inderdaad om een routinecontrole. Op een, op iets in de regels, heel technisch wordt het dan, maar dat er geen aanpassing aan de lichaamsbouw van rensters gedaan mag worden. Protocollen over hoe die controles moeten plaatsvinden zijn er echter niet. Dus daar zit dan de crux, zeg maar, op welke manier die controles plaatsvinden. Maar in principe is het dus een routine check over iets wat al in de reglementen staat.
0: Ja, maar het punt is eigenlijk dat hoe groter de borstomvang is, hoe beter de aerodynamica is. En ja, veel renners die hebben dan extra vulling in de sport BH zitten om betere aerodynamica te krijgen.
1: Ja, maar ja, dan moet je er als het ware in kijken, zeg maar, om het te kunnen controleren. Ja, als het in de regel staat, dan moet je er ook op kunnen controleren. Zo is het natuurlijk ook wel weer.
0: Ja, maar ik vind dit wel een regeltje van, luister, dus de ene heeft, waarom gaan we hierover zitten praten, over de borst? Maar de ene heeft
1: biologisch niet eerlijk.
0: De ene heeft cupje A en de andere heeft cupje F, ja. En die cupje F die heeft misschien met bergop wat meer zwaartekracht naar beneden toe. Ik zeg zomaar wat. Het is ieder geval wat. Maar ik vind in ieder geval een,
1: Laten we het erop houden dat sommigen het biologisch iets eerlijker hebben dan een ander. Laten we het zo netjes houden.
0: Ja, maar die dat dan niet eerlijk hebben als een ander, die zitten misschien op andere punten weer wat sneller.
1: Precies, kom zie, kom zo.
0: Ja, bijvoorbeeld met het hardlopen. Ja, dan

0: aerodynamica heeft op veel plekken wel invloed. Hè? Bijvoorbeeld bij Formule 1 wagens. Als daar een stripje erop zit, dan kan dat op een hele ronde 2 seconden schelen. Zo, ja,
1: ja, dat komt echt aan op details inderdaad.
0: Ja, maar ik vind het af en toe een klein beetje te ver gaan. Maar goed, het zal wel meer aan mij liggen. Maroon 5. En Make Me Wonder. Heb je iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl of bel naar 0416-652-652. Zometeen hebben we Yazoo voor je klaarstaan. We hebben ook nog Luis Capaldi en Tom. Jij mag straks het nieuws weer doen.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Ja. Gaat het goed komen?
1: Ja, gaat wel goed komen.
0: Tijd voor John Farnham.

0: Mr. John Farnham en That's Freedom. Het is eigenlijk even een beetje raar om hier op boven te schakelen. Want je hebt nog nieuws, hè, Tom?
1: Ja, klopt inderdaad. Over de vermissing van de 78-jarige Toon, die zondagmiddag in Oosterhout vermist raakte. Die is nog steeds niet gevonden. Gisteren is de zoektocht naar de man voortgezet. Mm-hmm. En zijn er in het Wilhelmina-kanaal in Oosterhout duikers ingezet. Schijnbaar zouden speurhonden aangeslagen zijn bij het water op de geur van de man. Hè. Zo werkt dat namelijk met speurhonden, mm-hmm, altijd.
0: Ja.
1: En dus zijn er duikers ingezet. Maar ook daar is verder nog niks uitgekomen. Dus nog steeds niet gevonden.
0: Oké. Okay. Ja, ik hoop in ieder geval wel dat er iets gevonden gaat worden. Dat is altijd wel heel belangrijk in de positieve of in de negatieve zin. Laat me niet op de zaken vooruitlopen.
1: Nee, precies.

0: Deze plaat wil je eigenlijk gewoon gruwelijk hard op je koptelefoon of door je auto laten springen. Laten klinken. Oh, wat is dit heerlijk. Mr. Louis Capaldi en Survive hoorde je. Tom.
1: Ja.
0: Ja, ik heb even een vraagje aan jou. Jij gaat nogal regelmatig naar een fastfoodzaakje.
1: Oh yeah. Dat kun je best zeggen, ja.
0: Ja, nu ben jij 20.
1: 21.
0: Wauw, goed. 10 jaar geleden was er nog de helft aan fastfoodzaakjes.
1: Hoeveel zijn het er nu?
0: Toen stonden er in Nederland 10.000 fastfood.
1: Mhm.
0: Dus dat zijn McDonald's,
1: Burger King,
0: KFC, Domino's.
1: Mm-hmm.
0: Die waren er 10.000. Inmiddels zijn er 19.000 fastfoodzaken.
1: Ja, dat is veel. Dat is heel veel. Ja.
0: Hier in Waalwijk zit er ook een hele hoop.
1: Ja,
0: was je favo?
1: In Waalwijk? Dat vind ik een goeie, want ik bestel natuurlijk bijna nooit eten in Waalwijk.
0: Nou ja, eten, luister, je gaat heel vaak naar de broodjeszaak.
1: Ja, dat klopt trouwens ook. Maar nee, ik ga toch voor de McDonald's dan, denk ik.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, toch gewoon een klassieker, dat is gewoon altijd goed.
0: Een klassieker, maar wat pak je dan zoiets bij de McDonald's?
1: Verschilt. Sowieso altijd pak ik frietjes. En soms pak ik er kipnuggets en een klein burgertje bij.
0: Mm-hmm.
1: Of ik doe frietjes en een quarter pounder, maar dat doe ik dan geen nuggets bij.
0: Oké, nou mij hoef je niet blij mee te maken met een McDonald's of een Kentucky Fried Chicken of een Burger King.
1: Ja, je eet alleen maar culinaire hoogstandjes natuurlijk.
0: Nee, maar ik vind een hamburger van bij de McDonald's. Heb je wel eens gewoon geprobeerd alleen een stukje vlees van die hamburger te eten?
1: Gewoon los bedoel je?
0: Ja, gewoon een stukje eraf pakken en dat in je mond stoppen en dan kijken wat je proeft.
1: Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee.
0: Moet je eens één keer proberen in je leven, dan weet je precies wat ik bedoel. Nee, ik word er niet heel erg vrolijk van. Wat doe ik aan fastfoodzaken? Eigenlijk bijna niks. Ja, ik vind één ding wel, de ijskoffie van de McDonald's. Die vind ik wel lekker.
1: Oh ja, dan verschillen we weer van mening, denk ik.
0: En dan als ik een keertje daar iets van pak, zo'n McCroketje.
1: Oh ja, dat is ook goed. Ja.
0: Dat is ook nog vegetarisch, schijnbaar.
1: Ook dat nog zelfs.
0: Ja, maar niet dat ik vegetarisch ben, maar goed. In ieder geval, er zijn er genoeg. En ja, misschien zijn er over 20 jaar...
1: Nog meer.
0: Dat er gewoon op iedere hoek van de straat zo'n ding zit. Daar
1: moet ik niet aan denken.
0: Nee. Nou, jij niet?
1: Nee, zo is goed. Zo is prima.

na het nieuws van 11:30 zometeen met Tom. Onze enige echte Tom, ja. Maar voordat het zover is, gaan we nog even terug naar 1984. Haar naam, Laura Branigan. Een oude nummer 1 notering. Hier is Self Control.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. De Dongense fietsbrug over het Wilhelmina-kanaal is vanaf 10 augustus bijna een maand gesloten. Onderhoud aan de brug is nodig en om alle werkzaamheden goed uit te voeren is flink wat tijd ingeruimd. De beoogde heropeningsdatum is namelijk 4 september. De brug is al 25 jaar oud, waardoor onderhoud nodig is. Zo wordt de brug schoongemaakt, een beschermende laag verf toegevoegd en een slijtvrije toplaag aangebracht. Fietsers en voetgangers worden geacht om te rijden en om te lopen. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Op dit moment liggen de hamers en boren even in een gereedschapskist, maar de voorbije maanden is er flink doorgeklust. Al enige tijd staat de ruwbouw van het pand op zijn plek. Daartoe behoren onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Tevens zijn de stalen onderdelen geplaatst en liggen de vloeren waar ze horen. In 2027 moet het dorpshuis eindelijk openen. In de Langstraat groeide het aantal inwoners door verhuizing flink. Dat laat een onderzoek van Slimster zien die de cijfers op basis van CBS-informatie in kaart heeft gebracht. Kijkend naar absolute aantallen kwamen er 6.416 mensen door middel van verhuizing naar de regio Langstraat. Daar stonden 5.718 vertrekkers tegenover, wat dus netto neerkomt op 698 mensen meer. De gemeente Loon op Zand ziet er tussenuit met 1117 verhuizers en 1116 vertrekkers, een verschil van 1. En op 11 augustus is het even opletten voor de inwoners in de Moer. De Paalstraat gaat namelijk op 11 augustus een dag dicht. Daar worden vanaf 7 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Wie normaal gesproken gebruik maakt van de weg zal dus even om moeten rijden. Dat kan via onder meer de Zijstraat, Moerse-Dreef en de Middelstraat. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

even snel schakelen, want de microfoon van Erik doet het niet. Ik kijk even of er geschakeld wordt. Nee, nog steeds niet. Oh, nou, dan neem ik hem heel even snel over. Dan moet ik even schakelen. Nee, nog steeds niks. Je hoorde net A Brand New Day van The Wiz. En ik weet niet wat de planning van Erik is, maar ik zie hier op mijn scherm Topic en Becky G klaarstaan met Sorry Papi. Ik zie de schuif bijna open gaan. Komt-ie aan. Sorry.

0: Ja, hij doet het weer. Een knopje. Ja, hoe het eruit kan. Ja, ik zal misschien wel even met mijn dikke veer ergens aangezeten hebben. Maakt niet uit. 24 graden op dit moment in de Langstraat. En het is rustig op de Brabantse wegen. Alleen staat er weer een flitser. Tom?
1: Ja, ik kijk even mee. Is het weer op de Maasroute zover?
0: Hij staat weer op de Maasroute.
1: Dat was gisteren ook al, hè?
0: Ja, hij staat zeg maar voor bij de McDonald's in de buurt aan de overkant.
1: Oh, nou,
0: richting Waspik.
1: Oké, nou even opletten dus als je daar rijdt.
0: Ja, dus hou daar even rekening mee. En we hebben ook nog een jarige vandaag, want onze Donnie is jarig. Hij wordt vandaag maar liefst 32. Langs

0: Onze Donnie is jarig vandaag. Hij wordt vandaag 32 jaar oud. En Senna, ja, die begint ook een beetje door te breken.
1: Ja, zeker. Dat begon natuurlijk met Kleine Vogel.
0: Ja, helemaal geweldig die plaat. Overigens ook nog jarig. Estefana Polman, die heeft ooit eens verkering gehad met een oud RGC-speler.
1: Oh? Ja. Nou, dan wil ik ook weten met wie.
0: Moet ik dat echt zeggen?
1: Ja.
0: Nee, nee.
1: Ja.
0: Ik ga niet rollen. Hij doet het nu met een andere handbalster.
1: Oh, nou dan ga ik eens die print duiken zo meteen.

0: inmiddels 60. Zo oud is ze tegenwoordig. Miss Shania Twain, je hoorde ka-ching. Ja, met deze plaat is er echt wel ka-ching geweest. Hè. Ja, en voor nog iemand gaat er een klein beetje ka-ching klinken, toch? Tom, jij bent van de tv. Kijk, ik heb niet eens meer een tv-abonnement. Ik heb nog wel een tv in huis staan, meerdere. Schandalig dat de mensen zeggen van, waarom heb je zoveel tv's? Maar ik heb geen tv-abonnement. Maar jij wel. En je hebt gisteravond weer eens een keer naar je favoriete programma gekeken, genaamd Boulevard.
1: Sterker nog, ik heb het online gelezen.
0: Oké.
1: Dus ik heb niet gekeken, maar inderdaad, RTL meldt op basis van Telegraaf-berichtgeving, moet je er altijd bij zeggen, dat een Nederlandse artiest een spectaculaire comeback gaat maken in 2027. En dan hebben we het over Marco Borsato. Die gaat namelijk, volgens die berichtgeving van de Telegraaf, zijn rentree maken bij de Vrienden van Amstel Live. En daarna een eigen concertreeks geven in Rotterdam Ahoy. Ja, dus een bijzondere comeback voor de man die recent nog werd vrijgesproken voor ontucht met een minderjarige. Gaat hij dus weer het podium op. En waarschijnlijk gaat dat dus al snel gebeuren. Zijn zaak is overigens nog niet afgerond, want er komt nog een zitting voor de advocatenkosten. Maar goed, dat even erbuiten beschouwing gelaten. Marco Borsato komt waarschijnlijk met nieuwe optredens. We'll

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachten verzetten zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. Hij gebruikte geen wapen. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog van gisteren heeft uiteindelijk twee vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. De Gelderse vrouw werd nog gereanimeerd, maar bezweek later. Een tweede vrouw raakte vermist. Ze werd vanochtend levenloos teruggevonden op het strand een paar kilometer noordelijk van Callantsoog. De politie laat weten geen verder onderzoek te doen naar het incident. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Hij was net opgestegen voor een vlucht over de Oostenrijkse bergen toen het na 4 minuten misging. Het lukte hem niet om zijn noodscherm uit te klappen. Hij kwam neer in een wei bij de Greifenburger Badensee. Met een traumahelikopter is hij naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. De 66-jarige man werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. In maart van dit jaar bleek uit onderzoek van het misdaadbureau dat hij bij één van zijn werkgevers was geschorst. Toch kon hij nog maanden op andere plekken werken. Het weer, periode met zon, met in het zuidoosten een lokale bui. Maxima vandaag 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Heb jij je oma's nog, Tom? Of,
1: ja, zeker.
0: Dan moet je eens een keer je oma vragen wat zij vroeger van Rod Stewart vond.
1: Oh, dan ben ik benieuwd wat ze gaan zeggen.
0: Ja,
1: wat denk je dat ze gaan zeggen?
0: Ja, dat een hele leuke man was.
1: Oh, oké. Okay, nou,
0: ja, heel veel vrouwen op leeftijd, een beetje 70, 80, 90, die vonden Rod Stewart vroeger nogal een seksbom.
1: Oh,
0: en dat, dat vond hij ook van de dames, want hij heeft er volgens mij ook regelmatig een aantal versleten. Om het even netjes te houden. 24 graden op dit moment in de Langstraat. En we hebben nog steeds de flitser staan tussen Waalwijk Centrum en Waalwijk bij hectometerpaal 115.7. Dus hou daar even rekening mee. Come on.

0: daar in de Peelster volgens mij, hè?
1: Ja, dat kan wel kloppen, ja. Ja, het is echt ongelooflijk.
0: Ja, ze schijnen nog een aantal dagen nodig te hebben om het helemaal uit te krijgen. En dan lees ik vanmorgen op de site van Omroep Brabant dat de blushelikopters van Defensie voorlopig aan de grond blijven. Ja, we betalen ons schil aan Defensie. En nu zijn ze nodig en nu worden ze niet ingezet.
1: Ja, blijkbaar is het niet nodig, heeft een woordvoerder van Defensie aan Omroep Brabant aangegeven. Ik ga dan even maar van de kunde van dat soort mensen uit. Maar als ik de omvang en de intensiteit van die brand heb gezien de afgelopen dagen, vraag ik me toch echt af wat die helikopters aan de grond doen. Er zitten daar maar hopelijk kundige mensen die dat beter kunnen beoordelen dan ik.
0: Ja, maar wat ik mij ook afvragen, er is een man aangehouden in Vught. Die heeft een tas geplaatst, neergelegd voor de PI.
1: Oh, dat is ook bijzonder.
0: Ja.
1: Ik zie het nou inderdaad, ja.
0: Het was in ieder geval wel loos alarm. De man is in ieder geval aangehouden. Maar waarom doe je zoiets?
1: Ja, dat vraag ik me wel eens af inderdaad bij dit soort berichten van waarom.
0: Ja.
1: En denk van, zijn mensen nou lollig aan het doen? Willen ze stennis schoppen? Ik heb geen idee. Maar dat zie je ook wel eens bij de Tweede Kamer. Er wordt er een of andere verdachte brief gestuurd. En dan komt ook heel de rattenplan naar Den Haag om de boel te verijdelen alsof het een soort aanslag is. Ja, ik snap er echt helemaal niks van.
0: Ja, en dan blijkt het achteraf melkpoeder te zijn,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, en ik van, wat wil je nou creëren, joh?
0: Ja, en ja, dat zijn ook allemaal dingen die geld kosten. Want ja, dan moet weer inzet gedaan worden. En dan heb ik liever het van dat die inzet bij de PI niet nodig was geweest. Maar dat is dan die helikopters bij een volgende brand weer wel volop kunnen inzetten.
1: Precies.
0: Maar dat duurt ook trouwens heel lang, hè? Want bij de laatste brand hier in de Trunische Duinen vroeg ik als een brandweerman van, luister, waarom laten jullie niet de helikopter uit Gilserijen komen? Mm-hmm. Maar dat schijnt uren te duren voordat het geregeld kan zijn.
1: Oh, ja, er zitten zeker allemaal procedures aan vast.
0: Ja, weet ik niet. Maar luister, als er iets meteen moet gedaan moet worden, moet je toch gewoon... Ja. Ja, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, denk ik niet. Ik zou ook zeggen, je wil zo'n brand natuurlijk zo snel mogelijk uit hebben. Maar ja, het moet wel op een gecontroleerde manier gebeuren uiteindelijk. En ja, als dat niet kan, ja, dan... Ja, nogmaals, ik heb er geen idee. Maar ja, ik probeer een beetje te zoeken naar een antwoord op jouw vraag. Maar...
0: Het zijn wat litertjes. Ja, ik weet, als een huis in brand staat, moet je zo'n ding niet laten komen. Dan blijft er geen huis meer over. Maar
1: nee.
0: Aan de andere kant heb ik wel zoiets van, ja, daar zijn nog huisjes van beestjes.
1: Maar, ja,
0: dat... we draven een beetje door.
2: All right, Dad, you ready?
3: Hold on. Okay, ready.

0: uit 2003 en The Spirit in the Sky. Officieel is het een heel oud nummer, maar door Gert Gates heeft opnieuw opgepakt en weer een leuk hitje geworden. De afgelopen weekende was de Gay Pride in Amsterdam. En ja, boot 79, daar bleef aardig stil op. Van wie daar en wat daar nou op zou zitten. Nou, achteraf bleek dat dus Madonna op de Pride boot wilde. Om daar ook een beetje haar steun te geven aan heel dat gebeuren. Maar Femke Halsema die had zoiets van... Dat gaat niet gebeuren. Dus geen Madonna in de Pride in Amsterdam, maar wel in het Ziggo Dome.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Zeker.
0: En nu op de radio bij Langstraat FM.

0: Dress You Up. Zou ze haar kleren klaar hebben gehad, Tom?
1: Nou, daar gaan we geen idee. Daar ga ik met mijn vingers niet aan branden.
0: Madonna die had in de jaren 80 wel heel opmerkelijke kleding. Ook seksistische kleding. Ja, goed. Maar het maakt niet uit. In ieder geval, ze stond niet op het bootje 79 in de optocht door de Kennels.
1: Ja.
0: Dus, maar van het water gaan we naar het asfalt.
1: Ja, klopt inderdaad. Want het is druk met asfalteringswerkzaamheden. En dan voornamelijk in de gemeente Loon op Zand. Zeker vanaf vandaag tot en met 16 augustus heb ik het even genomen. Dus de komende anderhalve week zijn er meerdere straten op verschillende momenten afgesloten. Ja, zometeen in het regionieuws hoor je ook over de Paalstraat in de Moer. Die een dag dicht is op dinsdag 11 augustus. Ook de asfalteringswerkzaamheden. Maar ook in Kaatsheuvel is het heel eventjes opletten als je daar gaat rijden. Zo is ook de Marktstraat een heel klein stukje afgesloten tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags, ook op 11 augustus. Hetzelfde geldt voor de Heikant. Dat is eventjes, als ik hem snel openzet, ook op 11 augustus. Dan iets noordelijker in Kaatsheuvel, de Belgiestraat en de Amerikastraat. Die is de Belgiestraat is op 10 augustus tussen 7 en 4 afgesloten, ook wegens asfalteringswerkzaamheden. De Amerikastraat, een stukje voor de rotonde tussen de Frankrijkstraat en de Belgiestraat, aan die kruising, op 11 augustus ook tussen 7 en 4. Dan de Schotse straat, ook in Kaatsheuvel, tussen 7 en 4 op 11 augustus dus. Dat is tussen de Poolse straat en de Schotse straat zelf, de kruising. En dan iets verder nog in het westen van het dorp hebben we de Nieuwe Weg. Op maandag 10 augustus tussen 7 en 4. Ook dicht wegens asfalteringswerkzaamheden. Een klein stukje. En dan tot slot de Kapelse Dreef in Kaatsheuvel. Ook een klein stukje dicht wegens, u raadt het al, asfalteringswerkzaamheden.
0: Maar allemaal kleine stukjes. Een beetje reparatiewerk.
1: Een beetje reparatiewerk inderdaad. Dus ook bij de Kapelse Dreef is het een heel klein stukje maar. Hetzelfde geldt voor de Nieuwe Weg. En ook voor de Belgiestraat en Amerikastraat. Allemaal kleine stukjes afgesloten. Maar toch wel even goed om op te letten als je op pad gaat.
0: Ja, dat is één ding wat zeker is. Ja, je Waalwijk doet het beter, pakken ze gewoon gelijk de grote stukken aan, hè?
1: Ja, daar gaat alles gelijk op de schop.
0: Want ik heb wel begrepen, als ze kleine stukjes asfalteren, opnieuw asfalteren, dat brokkelt in no time, brokkelt dat ook weer af. Maar goed, het zal wel aan mij liggen. Door met muziek.

Het schijnt ook het geluid van de Big Band te zijn die hiervoor gebruikt is. Marsha Raven hoorde je. Een oude nummer 1 notering uit de jaren 80. En ja, ik heb deze plaat helemaal grijs gedraaid. Zometeen Tom Veen.

0: Dankers. Langstraat
1: FM. Op naar het nieuws van 11:30 alweer. De Tom Veenstra. Maar voordat het zover is, gaan we terug naar de jaren 70 samen met ABBA. En ja, wie heeft het niet? Een droom.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. De Dongense fietsbrug over het Wilhelmina-kanaal is vanaf 10 augustus bijna een maand gesloten. Onderhoud aan de brug is nodig en om alle werkzaamheden goed uit te voeren is flink wat tijd ingeruimd. De beoogde heropeningsdatum is namelijk 4 september. De brug is al 25 jaar oud, waardoor onderhoud nodig is. Zo wordt de brug schoongemaakt, een beschermende laag verf toegevoegd en een slijtvrije toplaag aangebracht. Fietsers en voetgangers worden geacht om te rijden en om te lopen. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Op dit moment liggen de hamers en boren even in een gereedschapskist, maar de voorbije maanden is er flink doorgeklust. Al enige tijd staat de ruwbouw van het pand op zijn plek. Daartoe behoren onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Tevens zijn de stalen onderdelen geplaatst en liggen de vloeren waar ze horen. In 2027 moet het dorpshuis eindelijk openen. In de Langstraat groeide het aantal inwoners door verhuizing flink. Dat laat een onderzoek van Slimster zien die de cijfers op basis van CBS-informatie in kaart heeft gebracht. Kijkend naar absolute aantallen kwamen er 6.416 mensen door middel van verhuizing naar de regio Langstraat. Daar stonden 5.718 vertrekkers tegenover, wat dus netto neerkomt op 698 mensen meer. De gemeente Loon op Zand ziet er tussenuit met 1117 verhuizers en 1116 vertrekkers, een verschil van 1. En op 11 augustus is het even opletten voor de inwoners in de Moer. De Paalstraat gaat namelijk op 11 augustus een dag dicht. Daar worden vanaf 7 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Wie normaal gesproken gebruik maakt van de weg zal dus even om moeten rijden. Dat kan via onder meer de Zijstraat, Moerse-Dreef en de Middelstraat. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Of get off de zegeltjes.
1: Ja, ook een goed verhaal weer. Ja.
0: Een goed verhaal, ja. Albert Heijn, die hebben een hele ophef. Omdat de Albert Heijn, de zegelactie, die gaat een klein beetje veranderen. Ja, ik weet niet waarom dat er zoveel ophef over is überhaupt. Maar ze gaan van 1 euro, moet je voortaan bij 2 euro krijg je een zegeltje van 10 cent.
1: Klopt,
0: kun je kopen.
1: Ja, zo is het. Precies.
0: Ja. Sparen ze bij jullie thuis van die zegeltjes of niet?
1: Niet dat ik weet.
0: Nee, niet bij de Jumbo of niet bij de Albert Heijn.
1: Kost allemaal te veel moeite.
0: Kost allemaal te veel moeite. Het hoeft zijn ding even. Ik vind het altijd een leuk spaarcentje.
1: Oh ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee wat we ermee moeten. Dus wij sparen niet.
0: Nou, wij sparen niet. Oké, 24 graden op dit moment in de Langstraat. En het is rustig op de Brabantse wegen. Onze flitser, nu staat hij er nog steeds. Maar hij geeft hem in ieder geval niet meer aan. Dus pas gewoon op. Bij de moskee richting Waspik. Toch? Ja, tijd voor de flitsschijf van deze week.
2: Dulcie Beringer met Break Your Heart.

0: De flitsschijf van deze week. En wat er deze week ook naar buiten is gekomen, is dat Hans Kraaij junior zoals ieder jaar een lijst naar buiten brengt wie er kampioen wordt in de KKD. We gaan eerst even aan Tom iets anders vragen. Wie wordt er kampioen in de Eredivisie?
1: Dat is niet moeilijk. Dat wordt PSV. Zonder twijfel.
0: Zonder twijfel?
1: Zonder twijfel.
0: Nou ja, in 020 hebben ze ook wel een heel goed elftal tegenwoordig.
1: Ja, daar zijn ze allemaal paniek aankoop aan het doen. En ja, het zijn uitstekende spelers. Met een, sommige dan een internationaal topverleden ook. Maar nogmaals, dat is geen garantie voor kwaliteit. En het kost nogal wat daar. En ze spelen geen Champions League voetbal. Dus ze moeten.
0: Ja, maar daar kunnen ze zich dus alleen maar op.
1: Ja, dus het moet. Het moet dit jaar. Anders gaat het financieel helemaal bergafwaarts. Maar nou ja, kijk, ze zullen altijd dichterbij staan dan vorig jaar. Want slechter dan vorig jaar kan het bijna niet bij Ajax. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat PSV genoeg kwaliteit heeft om gewoon weer kampioen te worden.
0: Maar ze hebben wel Davy Blind terug.
1: Davy Blind, ja. Ja. Klopt. Ik loop niet zo bang voor Daley Blind. Maar, okay, maar dat komt misschien omdat ik door een gekleurde bril kijk.
0: Ja, jij bent echt een lampenkap. Maar jij hebt Feyenoord ook niet?
1: Nee, Feyenoord al helemaal niet. Kijk, Ajax zal zeker tweede gaan worden. En zich kwalificeren voor volgende Champions League. Dat gaat zeker gebeuren. Mm-hmm. Feyenoord heeft natuurlijk wel een succesvolle trainer teruggehaald. In de persoon van Gio van Bronckhorst. Maar die aankopen, ja, het zijn weer wat namen weggeplukt uit heel Europa. En het is maar de vraag hoe het zich settelt in Rotterdam. Ja, ik heb er niet hele hoge verwachtingen van. En van de rest al helemaal niet.
0: Oké, Feyenoord, het zoontje van, gaat hij nog opgesteld worden?
1: Die gaat het wel goed doen, denk ik. Ja, die scoort er behoorlijk op los in de voorbereiding. Ja. Dat zal ons wel eens een lichtpuntje kunnen worden.
0: Oké, helemaal goed. Dan even terug te komen op RKC Waalwijk. En onze grote vriend Hans Kraaij junior, ja, ook oud RKC'er, die zegt dat in de KKD Almere City 1 gaat worden, Vitesse 2, FC Volendam 3, NAC 4 en De Graafschap 5. En RKC zet hij op een 13e plaats neer.
1: Nou ja, van die eerste 5, daar zou ik altijd nog Heracles ook ergens aan toe willen voegen. Maar dat,
0: die staat op 6.
1: Ja, goed. Die begrijp ik allemaal wel. Maar ik vind dat RKC daar zeker tussen hoort. Hebben we het gisteren over de wedstrijd gehad van vrijdag? Volgens mij wel, hè? Mm-hmm. Dat Vitesse inderdaad gewoon een topselectie heeft. Grote Nederlandse club nog altijd. Die gaat zeker bovenin meedoen. Dus in dat opzicht kan ik me er wel in vinden. Maar ik denk dat Hansje Hansje, zoals je altijd zo liefkozend wordt genoemd door iedereen, het niet echt bij het rechte eind gaat hebben wat RKC betreft. We hebben het gisteren natuurlijk uitgebreid over de selectie gehad. En daar zit echt wel kwaliteit hoor. Wat ik eigenlijk gisteren nog vergeten was te zeggen, is dat RKC ook als backups nu veel kwaliteit heeft. In de personen van Bakboord, in de personen van Held. Als we het over de backpositie hebben. Nou, goede gozer van Jong PSV gehaald. Sven van der Plas, ook gewoon een prima verdediger. RKC hoort wat mij betreft ook zeker in dat rijtje van de top 5.
0: Oké, vandaag je laatste dag, hè?
1: Vandaag mijn laatste dag, ja.
0: Ja, je mag het cabaret-stukje kiezen.
1: Ja, mag ik hem ook zelf aankondigen? Of,
0: ja, wat jij wil.
1: Ja, nou dan pak ik mijn momentje gewoon. Ja, ik moet zeggen, ik kijk niet heel veel naar cabaret, maar ik moet altijd smakelijk lachen om Najib Amhali. En ik ben gewoon voor de classic misschien wel gegaan. Dat is ook terug te zien aan de weergave, 2,5 miljoen op YouTube. En dat gaat over de SOA-test.
2: Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Maar ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Ik denk, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis AMC in Amsterdam. En ik kom daaraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog, ja, huidklachten. Maar goed, er was een leeg stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang, en een jeep! Wat laat, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey, moet je ook in de SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, sahab. Ik heb jeuk, man. Sahab, heb je geen jeuk? Ik zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glammies. Nee, wacht. Glamidie. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar, als ik het een pakje krijg.
3: Hallo, ik ben Tom Coronel. Wil jij weten wat je auto echt waard is? Ga naar Wij Kopen Auto.
0: Ja, lang leven. Nou, we gaan hem even op ergens anders opzoeken. Want die willen we gewoon even afluisteren, toch?

0: McDonald's. And don't tell me that it's over. Ja, Najib Amali is vandaag wel over. Maar die conferentie die duurt een resterende tijd nog 12 minuten. Dat halen we niet tot aan het nieuws. Dus we houden hem te goed voor morgen. Tom, sorry.
1: Ja, maakt niet uit.
0: Nee, maar maakt niet uit. Ja, lang leven YouTube met de reclames er tussendoor. Ja, als een filmpje daar veel keer bekeken is, dan komt er af en toe een stukje reclame tussendoor. Ja, dan kunnen we verder ook niks aan doen. Nee, is er verder nog wat nieuws wat je nog gevonden hebt?
1: Het is bijzonder rustig. Vandaag.
0: Bijzonder rustig. Nog geen nieuws uit de omgeving Oosterhout?
1: Nee. Nee. Nou, omdat er vandaag een sonarboot is ingezet in het water om de zoektocht te vervolgen. Maar dat is het ook verder.

0: Hoorde je. Ton,
1: ja.
0: Wij hebben meegewerkt aan fake news.
1: Ja, een soort van. Zonder het eigenlijk te weten inderdaad.
0: Ja.
1: Want zojuist komt inderdaad het bericht binnen dat Marco Borsato, of in ieder geval het management van hem, niks zegt te weten over de comebackplannen. Wel over de Telegraaf schrijft. Dus er komt een rectificatie vanuit zijn management. Dat er op dit moment geen plannen zijn om op te treden bij bijvoorbeeld de Vrienden van Amstel Live. Of daarna een eigen concertreeks te geven. Mochten die plannen er wel zijn, dan zal dat altijd gecommuniceerd worden via de officiële kanalen van Marco Borsato zelf. Dus ja, mensen die fan zijn van Borsato en zich al helemaal verheugd hadden op een nieuw concert, helaas, even wachten nog.
0: Ja, ik denk wel dat ik naar een concert zou gaan van Marco.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, ik heb een van zijn shows gezien toen in de Kuip in Rotterdam. Helemaal geweldig. Tom, jij gaat vakantie vieren?
1: Ik ga zo vakantie vieren, ja, zeker.
0: Vrijdagmiddag ga ik de handdoek in de ring gooien en dan ga ik vakantie vieren. Ik wens je een fijne vakantie.
1: Dankjewel, jij ook alvast.
0: En tot over 3 weken?
1: Ja, zoiets.
0: Eet smakelijk, zometeen.

0: Ja.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boksmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Als alternatief worden er weer bussen ingezet. In Boshuizerbergen, een natuurgebied dat ten oosten van Venray ligt, ontstond maandag brand. De spoorlijn loopt door dit gebied en wordt nu als stoplijn gebruikt waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant opvliegen. De vorige keer werden de vluchten tot en met 6 september uitgesteld. Maatschappijen als Qatar Airways en Emirates vliegen wel van Schiphol naar het Midden-Oosten. In de regio is en blijft het onrustig. Gisteren zei de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent dat er snel een akkoord verwacht wordt over het heropenen van de Straat van Hormuz, maar dan moet Iran wel meewerken. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachte verzette zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van een poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op transport- en distributiecentra die betrokken zouden zijn bij de opslag en levering van militair materieel, wapens en de productie en distributie van drones. Maar bij de aanvallen werden ook huizen in de buurt geraakt. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. De Dongense fietsbrug over het Wilhelmina-kanaal is vanaf 10 augustus bijna een maand gesloten. Onderhoud aan de brug is nodig en om alle werkzaamheden goed uit te voeren is flink wat tijd ingeruimd. De beoogde heropeningsdatum is namelijk 4 september. De brug is al 25 jaar oud, waardoor onderhoud nodig is. Zo wordt de brug schoongemaakt, een beschermende laag verf toegevoegd en een slijtvrije toplaag aangebracht. Fietsers en voetgangers worden geacht om te rijden en om te lopen. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Op dit moment liggen de hamers en boren even in een gereedschapskist, maar de voorbije maanden is er flink doorgeklust. Al enige tijd staat de ruwbouw van het pand op zijn plek. Daartoe behoren onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Tevens zijn de stalen onderdelen geplaatst en liggen de vloeren waar ze horen. In 2027 moet het dorpshuis eindelijk openen. In de Langstraat groeide het aantal inwoners door verhuizing flink. Dat laat een onderzoek van Slimster zien die de cijfers op basis van CBS-informatie in kaart heeft gebracht. Kijkend naar absolute aantallen kwamen er 6.416 mensen door middel van verhuizing naar de regio Langstraat. Daar stonden 5.718 vertrekkers tegenover, wat dus netto neerkomt op 698 mensen meer. De gemeente Loon op Zand ziet er tussenuit met 1117 verhuizers en 1116 vertrekkers, een verschil van 1. En op 11 augustus is het even opletten voor de inwoners in de Moer. De Paalstraat gaat namelijk op 11 augustus een dag dicht. Daar worden vanaf 7 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Wie normaal gesproken gebruik maakt van de weg zal dus even om moeten rijden. Dat kan via onder meer de Zijstraat, Moersedreef en de Middelstraat. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Dit besluit is genomen nadat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hierom gevraagd hadden. Die landen leiden een internationale coalitie die al een paar maanden bezig is met het opzetten van een operatie om de Straat van Hormuz voor de scheepvaart weer veilig te maken. Het fregat De Ruiter ligt al in de regio. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Vorige week hadden de VS ruim 40 Chinese bedrijven op de zwarte lijst geplaatst die van dwangarbeid gebruik zouden maken. Het Chinese antwoord van vandaag moet gezien worden als een vergeldingsmaatregel. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. Even daarvoor raakte een DHL-vliegtuig in de lucht een onbekend object. De drone had naast de explosieven ook een ontsteker en werd rond middernacht voor het eerst waargenomen. Het toestel wordt met behulp van een röntgenapparaat onderzocht. De NAVO is op de hoogte van het incident en meldt dat de Duitse autoriteiten in het onderzoek leidend zijn. Frans Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. De 36-jarige Larribi, die zowel de Franse als Algerijnse nationaliteit heeft, wordt gezien als een van de oprichters van DZ-maffia. De aanhouding van Larribi is voor de Franse justitie een prioriteit in de strijd tegen drugs en de georganiseerde misdaad. Het is wel de vraag of Algerije Larribi aan Frankrijk uitlevert, want normaal gesproken levert het land geen eigen burgers uit. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. De Dongense fietsbrug over het Wilhelmina-kanaal is vanaf 10 augustus bijna een maand gesloten. Onderhoud aan de brug is nodig en om alle werkzaamheden goed uit te voeren is flink wat tijd ingeruimd. De beoogde heropeningsdatum is namelijk 4 september. De brug is al 25 jaar oud, waardoor onderhoud nodig is. Zo wordt de brug schoongemaakt, een beschermende laag verf toegevoegd en een slijtvrije toplaag aangebracht. Fietsers en voetgangers worden geacht om te rijden en om te lopen. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Op dit moment liggen de hamers en boren even in de gereedschapskist, maar de voorbije maanden is er flink doorgeklust. Al enige tijd staat de ruwbouw van het pand op zijn plek. Daartoe behoren onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Tevens zijn de stalen onderdelen geplaatst en liggen de vloeren waar ze horen. In 2027 moet het dorpshuis eindelijk openen. In de Langstraat groeide het aantal inwoners door verhuizing flink. Dat laat een onderzoek van Slimster zien die de cijfers op basis van CBS-informatie in kaart heeft gebracht. Kijkend naar absolute aantallen kwamen er 6.416 mensen door middel van verhuizing naar de regio Langstraat. Daar stonden 5.718 vertrekkers tegenover, wat dus netto neerkomt op 698 mensen meer. De gemeente Loon op Zand ziet er tussenuit met 1117 verhuizers en 1116 vertrekkers, een verschil van 1. En op 11 augustus is het even opletten voor de inwoners in de Moer. De Paalstraat gaat namelijk op 11 augustus een dag dicht. Daar worden vanaf 7 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Wie normaal gesproken gebruik maakt van de weg zal dus even om moeten rijden. Dat kan via onder meer de Zijstraat, Moersedreef en de Middelstraat. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. De brug over de A1 wordt geblokkeerd. Op beelden is te zien dat een stoet met omgekeerde Nederlandse vlaggen over de N-weg rijdt. Op het kruispunt met de Hengeloze straat staan de tractoren stil. De gemeente was niet formeel op de hoogte van de actie, maar voor nu wordt het demonstratierecht gerespecteerd, zolang het protest veilig en rustig verloopt. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. Binnenschepen laden normaal zo'n 70% en dat is naar ongeveer 35% gedaald. Het gevolg is dat er meer schepen naar de haven komen. Het gaat wekelijks om zo'n 100 extra schepen, maar die compenseren de lagere beladingsgraad niet helemaal. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. Als er iets nieuws of ontwikkelingen over Marco zijn, dan zal dit via de officiële kanalen van Marco worden gedeeld, laat het management weten. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Borsato volgend jaar op het podium van de Vrienden van Amstel Live zijn comeback zou maken en dat hij zou werken aan een eigen concertreeks. Daar is volgens het management ook geen sprake van. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van de partners dit jaar een stuk minder geworden, maar beschikken die partners wel over deze raketten. Zelensky hamert op het nemen van beslissingen over leveringen en het opvoeren van productieprocessen. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

ze net al 40 en een van die singles was deze. Rationale Dance Around the World, terug van 1987. Als ik dit weer hoor, dan moet ik weer denken aan de periode dat we nog de Virato hadden. In Amsterdam was dat meestal. De Virato, de audiobeurs. En ik heb één keer gezien dat deze man optrad bij de 3FM radiostudiobeurs. De stand al daar, daar stond deze man op te treden in ieder geval. Dat ging hard, maar loeizuiver, dat weet ik nog wel. Rationale stond al te treden bij deze single Dance Around the World. De Virato van 1987 of 86 ergens. Toen was het in ieder geval een single die ik kon horen daar. Die man deed het live. Middagmix voor woensdag. Goedemiddag en hartelijk welkom. Het gaat van uiteraard de hits van nu. Het nieuws vandaag met Tom. En we hebben uiteraard nog het origineel aan de koffer. En de zaak en de playlist al hier. Weer in verkeer doen we ook nog. Even kijken hoe het gaat op de wegen. En hoe het met weer gaat of het opnieuw weer bloedheet gaat worden. Dat gaat allemaal vertellen aan je. En dat omlijst met... Het goud van Outraan, de hits van nu. En je weet dat je kunt de lijst besturen door een mailtje te doen. Middagmix@langstadmedia.nl staat open voor jouw suggesties. En voor de rest maken we weer een gezellige, leuke show van, mag ik hopen. In de top 40 van dit moment. Bausa en Magnetic.

Dames, bands die wij rijk waren in de jaren 80. Never Mind Your Heart and Never, 1985, redelijk zo dit in ieder geval. Leidt ons weer naar het jaar 2002, toen het tijd deze single neer praten. Misschien kan je de clip nog herinneren. Het gaat over luie mensen. En de clip, waarin je in principe heel lui is, dat zie je ook gebeuren. De drank wordt door een computer opgehaald in de koelkast en gebracht door een robot. En nog meer spannende zaken. David Byrne en Lazy is terug in de middagmix.

0: is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. De Dongense fietsbrug over het Wilhelmina-kanaal is vanaf 10 augustus bijna een maand gesloten. Onderhoud aan de brug is nodig en om alle werkzaamheden goed uit te voeren is flink wat tijd ingeruimd. De beoogde heropeningsdatum is namelijk 4 september. De brug is al 25 jaar oud, waardoor onderhoud nodig is. Zo wordt de brug schoongemaakt, een beschermende laag verf toegevoegd en een slijtvrije toplaag aangebracht. Fietsers en voetgangers worden geacht om te rijden en om te lopen. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Op dit moment liggen de hamers en boren even in een gereedschapskist, maar de voorbije maanden is er flink doorgeklust. Al enige tijd staat de ruwbouw van het pand op zijn plek. Daartoe behoren onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Tevens zijn de stalen onderdelen geplaatst en liggen de vloeren waar ze horen. In 2027 moet het dorpshuis eindelijk openen. In de Langstraat groeide het aantal inwoners door verhuizing flink. Dat laat een onderzoek van Slimster zien die de cijfers op basis van CBS-informatie in kaart heeft gebracht. Kijkend naar absolute aantallen kwamen er 6.416 mensen door middel van verhuizing naar de regio Langstraat. Daar stonden 5.718 vertrekkers tegenover, wat dus netto neerkomt op 698 mensen meer. De gemeente Loon op Zand ziet er tussenuit met 1117 verhuizers en 1116 vertrekkers, een verschil van 1. En op 11 augustus is het even opletten voor de inwoners in de Moer. De Paalstraat gaat namelijk op 11 augustus een dag dicht. Daar worden vanaf 7 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Wie normaal gesproken gebruik maakt van de weg zal dus even om moeten rijden. Dat kan via onder meer de Zijstraat, Moersedreef en de Middelstraat. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Tom, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. Landinwaarts is er lokaal een kortdurende bui mogelijk, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een matige tot vrij krachtige wind wordt het 22 tot 28 graden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt af en het koelt af naar zo'n 13 tot 17 graden. Morgen is er een mix van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden dan. Files zijn er op dit moment niet. Dat is mooi. Het is lekker rustig in onze regio. Behalve de A27 wordt weer vermeld dat je met de vrachtwagen er niet op mag. Maar dat weten we inmiddels al wel. Maar er staan geen files in ieder geval, zover ik kan zien. En voor de rest is het op de wegen hier in de regio redelijk rustig. Dus lekker doorrijden met z'n allen. Jouw middagmix. We kijken in de top 40 en flitsen de 50. De nieuwe single van Rondé heet Oh My God.

0: Rondé en Oh My God leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebben. Je mag het melden via middagmix@langstaatmedia.nl. Dan neem het mee. Dan ga je het eeuwige doen. Kan gewoon. De ene valt alleen van de ander. En hoe zit het dan? Ga dat maar vertellen. En anders verzinnen we zelf wat. En vandaag komt er iets wat mijn eigen tover doet. Nu dan scroll je een keer door de lijst en dan zie je wat dubbele titels. En denk je van wacht even, dat kan wel origineeltje en cover zijn. En soms is dat zo, soms ook niet. Maar hier wel weer. Het was in 1967 dat Jenna Warwick I Say a Little Prayer bracht, de single. 1967, mijn geboortejaar notabene. Lang geleden, 59 jaar geleden, kwam die single uit. Heeft niet in de top 40 gestaan bij mij weten. Ik kan hem anders daar niet terugvinden. Maar goed, we kennen natuurlijk haar wel van All the Love in the World, Heartbreaker. Dat was Friends Are Four. Never, and I'll Never Love This Way Again. Dat zijn de singles die je toch verder tegenkwam. Vier singles waren het. En dan wat tipparadenwerk, maar de carrière is beperkt wat dat betreft als het gaat om deze dame in de top 40. Singeltje is overgedaan in het jaar 2006 door niemand minder dan Treintje Oosterhuis. En ook dat heeft de top 40 niet gezien. Treintje Oosterhuis, die kennen natuurlijk van Een Wereld Zonder Jou, Face in the Crown, Knock It Out, Vlieg Met Me Mee in de Regenboog. Dat soort liedjes allemaal die voorkomen in de top 40, maar de cover heeft de top 40 ook niet gezien. Maar is wel terug te vinden op het album The Look of Love uit het jaar 2006 van Treintje Oosterhuis, het album. Maar zo'n paardje dan leuker vindt, het origineel van Jenna Warwick en Say a Little Prayer uit het jaar 1967. Of weer de cover van Treintje Oosterhuis en Say a Little Prayer uit het jaar 2006, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Treintje Oosterhuis en Sail in the Prayer uit het jaar 2006. Geïnspireerd door John Warwick uit het jaar 1967. Sail in the Prayer, serieus remake. André zegt, geef mij maar weer het origineel. Vind ik toch net wat beter dan de cover. Oh, Treintje heeft het redelijk gedaan. Niet slecht in ieder geval. Ik heb wel eens covers gezien dat ik echt denk van nou, die mogen de kliko in. Deze valt nog wel mee hoor. Ja. Hoe dan ook, heb je goede ideeën voor dit item? Laat het mij maar weten. Je kunt het melden op middagmix@langstapmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10, de WhatsApp, de studio. Dan nemen we dat gewoon mee de volgende keer in de middagmix. De flitsschijf, je kan erop stemmen. Ook de lijst, de flitsende 50.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Dulce Beringer met Break Your Heart.

Dolce Beringen en Break Your Heart. Eens kijken wat we gaan doen de komende weken in de hitparadelijstjes. Middagmix met Wij Roosendaal voor deze woensdag. That's Me. En een singeltje van ABBA op de radio uit 1976.

Liefdesverdriet. Nou ja, Isabella, een heel lekker beest. 1990 was het een redelijke hit voor deze dame. Was ook het jaar dat Corrie Konings de single Mooi Was Die Tijd uitbracht. Dat weet ik nog wel. Die single die bleef heel een beetje hangen in de top 40. En het moest eigenlijk gewoon nummer 1 worden. Is het net niet geworden volgens mij. Maar hij heeft heel lang in de top 40 gestaan. Het was wel de populairste single volgens mij van 1990 toen tijd. Erik de Zwart was er geen fan van volgens mij. Dat heeft er volgens mij mee te maken hoor. Ik weet het niet, maar hoe dan ook. Isabella A, een heel lekker beest uit 1990 hier in de radioshow. Verliefd zijn, hoe weet je zeker dat jij de enige echte bent? Het blijft onzeker allemaal, je kent het niet. Gaat het liedje dan weer over? De liefde is spannend. Whitney Houston en How Will I Know, terug van 1985 hier in de middagmix.

Blaadje voor blaadje trek je hem uit. Houdt wel van mij, houdt niet van mij. Houdt wel van mij, houdt niet van mij. Tja, en dat is het reden om je zorgen te maken volgens mij. Hé, hey, dan zijn we klaar mensen. De middagmix gaat weer sluiten. Over 2 uurtjes hebben we Anton Lachzaam weer. Even na 5 Brit Heijn met Van 60 klaar. Dank u weer voor het volgen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering voor de middagmix. Dan de donderdag. Basis single alweer in de maxi voor zolang het toegelaten wordt. En wij dan een jacht gekregen worden. The Simple Minds, I Promise You a Miracle. Ik zeg tot morgen dan weer in de middagmix. Hoi.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. Het gaat onder andere om Drents Overijsselse Delta en Brabantse Delta. Volgens hen is de rek eruit. Een woordvoerder van de Unie van Waterschappen zegt dat het vooral geldt voor gebieden met hoge zandgronden waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. In veel delen van Nederland is het al maanden verboden om water uit kanalen, sloten en beken te halen. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. Deze maatregelen worden door het Hoogheemraadschap Delfland genomen om op die manier het zoetwater in de regio op peil te houden. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de telers in het Westland. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Nederland telt 700.000 huishoudens met aansluitingen op warmtenetten. Volgens de ACM gaat het om 10% van deze huishoudens. Zij gaan 71% meer betalen. Het gaat dan om €740 meer per jaar. Maar het kan ook hoger uitpakken als de overheid geen actie onderneemt. Er zijn ook mensen die juist minder gaan betalen. Gisteren zijn op de A16 bij Hazeldonk twee Iraakse mannen opgepakt. Zij worden verdacht van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken zaten vier personen zonder geldige papieren. Ze waren waarschijnlijk onderweg naar België. De marechaussee kreeg de auto in het vizier omdat het voertuig slingerde en zwaar beladen leek. De inzittenden van de auto werden gecontroleerd. De bijrijder was niet in het bezit van geldige documenten en een van de verdachten bleek eerder bij illegale immigratie betrokken te zijn geweest. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. De Dongense fietsbrug over het Wilhelmina-kanaal is vanaf 10 augustus bijna een maand gesloten. Onderhoud aan de brug is nodig en om alle werkzaamheden goed uit te voeren is flink wat tijd ingeruimd. De beoogde heropeningsdatum is namelijk 4 september. De brug is al 25 jaar oud, waardoor onderhoud nodig is. Zo wordt de brug schoongemaakt, een beschermende laag verf toegevoegd en een slijtvrije toplaag aangebracht. Fietsers en voetgangers worden geacht om te rijden en om te lopen. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Op dit moment liggen de hamers en boren even in een gereedschapskist, maar de voorbije maanden is er flink doorgeklust. Al enige tijd staat de ruwbouw van het pand op zijn plek. Daartoe behoren onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Tevens zijn de stalen onderdelen geplaatst en liggen de vloeren waar ze horen. In 2027 moet het dorpshuis eindelijk openen. In de Langstraat groeide het aantal inwoners door verhuizing flink. Dat laat een onderzoek van Slimster zien die de cijfers op basis van CBS-informatie in kaart heeft gebracht. Kijkend naar absolute aantallen kwamen er 6.416 mensen door middel van verhuizing naar de regio Langstraat. Daar stonden 5.718 vertrekkers tegenover, wat dus netto neerkomt op 698 mensen meer. De gemeente Loon op Zand ziet er tussenuit met 1117 verhuizers en 1116 vertrekkers, een verschil van 1. En op 11 augustus is het even opletten voor de inwoners in de Moer. De Paalstraat gaat namelijk op 11 augustus een dag dicht. Daar worden vanaf 7 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Wie normaal gesproken gebruik maakt van de weg zal dus even om moeten rijden. Dat kan via onder meer de Zijstraat, Moersedreef en de Middelstraat. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot een van de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De Britse MI6 blinkt uit in het recruteren van informanten en langetermijndenken. Frankrijk staat op 2. De Franse inlichtingendienst beschikt over een van de beste antiterrorisme-diensten. De AIVD is goed voor de derde plaats en wordt geprezen vanwege een zeer hoge efficiëntie en zeer goede cyber- en techprestaties. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Het Hoogheemraadschap van Delfland zou niet willen meewerken aan alternatieven die de sector heeft bedacht. Denk daarbij aan gezuiverd rioolwater niet naar zee afvoeren, maar toevoegen aan de sloten zodat de gewassen besproeid kunnen worden. Volgens Delfland zijn de maatregelen onwenselijk en worden die alleen ingezet als het echt niet anders kan. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De overtocht naar Engeland is heel gevaarlijk en door de kust met een drone in de gaten te houden kan voorkomen worden dat mensen de oversteek toch maken. De drone heeft vleugels en kan daardoor langer in de lucht blijven. Na de testfase wordt er geëvalueerd. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone werd afgelopen nacht voor het eerst gezien en botste in de lucht tegen een vrachtvliegtuig van DHL op. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig werd korte tijd stilgelegd. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie vanwege dit incident en keert huiswaarts. Onduidelijk is nog waar de drone vandaan komt. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl,

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Het ruwe gebouw staat inmiddels al op zijn plek. Hierin komen onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Ook bij de theaterzaal van het dorpshuis zijn er volgens de gemeente belangrijke stappen gezet. Daar wordt een geluidsdempende wand geplaatst. Voetbalvereniging RWB in Waalwijk is flink aan het investeren in de toekomst van het sportcomplex. Zo komen er op het hoofdveld 6 nieuwe lichtmasten en wordt de entree, de kleedkamers en de kantine opgefrist. Het veld wordt ook dankzij de gemeente Waalwijk deze zomer klimaatbestendig gemaakt. RWB is hard aan het groeien. Recentelijk verwelkomde de club het 800ste lid. De gemeente Loon op Zand organiseert op zaterdag 5 september de allereerste Veiligheidsdag. Inwoners kunnen op deze dag kennis maken met de organisaties die dagelijks met veiligheid werken. Zo zijn onder meer de politie, brandweer, BOA's, HALT en de EHBO aanwezig. Bezoekers kunnen onder andere kijken naar demonstraties van de brandweer en een kijkje nemen in het mobiel medialab van de politie. De Veiligheidsdag vindt op 5 september plaats op het Anton Pieckplein. Nog een paar nachtjes slapen en dan barst in Dongen de 65e zomerspelen los. De organisatie zit op dit moment volop in de werkweek om de laatste puntjes voor volgende week op de i te zetten. Omdat het een jubileumeditie is, zijn er dit jaar een paar nieuwe dingen. Op de woensdag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd met alle kinderen van de zomerspelen. Ook op de zondag is er iets bijzonders tijdens de decorroute. Dan wordt er een speciaal zomerspelen museum geopend met de terugblik op 65 jaar geschiedenis. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. De brandweer houdt het gebied scherp in de gaten op mogelijke oplaaiingen van het vuur. In totaal is zeker 100 hectare natuur in de as gelegd. Ruim 350 brandweerlieden hielpen mee met het blussen van het Limburgse natuurgebied. Publiek wordt opgeroepen om het gebied te mijden en de hulpdiensten de ruimte te geven. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. Het zou gaan om een totale waarde van ruim 88 miljoen euro, maar mogelijk loopt de schade nog verder op. De apparaten die iets weg hebben van een rekenmachine van het Canadese bedrijf CoinKite waren niet goed afgesteld. De toegangscodes op de apparaten horen niet gekraakt te kunnen worden, maar door een fout is dat toch gelukt. Mensen met een CoinKite krijgen het advies hun bitcoins te verplaatsen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Volgens de Britse radiozender LBC stak een vrouw met een schaar in op voorbijgangers op Endell Street in Covent Garden. De politie wil niet veel zeggen over het incident, behalve dat er een schaar gevonden is. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Er zouden vele filmpjes in omloop zijn voorzien van logo's van de Duitse zender ARD en het Britse BBC met fake news over verschillende regeringspartijen. Volgens de Duitse autoriteiten bestaat er geen twijfel dat Rusland achter deze campagne zit. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden. Morgen start de dag met zon, met in het noorden wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 24. Dit was het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 1-2-3 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Ik heb nog 20 seconden, ja. Nog 20 seconden. Dat hebben ze goed gezien. Hij kan ook tellen, hij kan ook tellen. Het is 7 minuten over de klok van 5 uur. Dat was eigenlijk niet de bedoeling dat we met deze plaats zouden starten. Dat zou de tweede plaats zijn, maar goed. Dan draaien

0: was Duffy.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwel.
0: En ik hoop dat het jullie het begrepen dat de start eigenlijk niet die was die we in de planning hadden zitten. Maar goed, alle begin is moeilijk, zullen we zeggen. Het is 11 minuten over de klok van 5. Luisteraars, een prima goedemiddag. Tot 6 uur weer van 6 en klaar op deze 5e augustus 2026 alweer. Een beetje halverwege de zomer en het is toch weer een lekkere zomer vandaag. Wat aangenamere temperaturen. Hoe, of het zo blijft, dat vertellen we je strakjes in het weer. We hebben ook nog verkeer voor je en de lekkerste muziek uit het heden en verleden. Kortom, tot 6 uur is het van 6 klaar op Langstraat FM met Anton Nachtzaam.

0: Dit is de Flitsschijf. 1974.
1: Ja, een tijd geleden, hè?

Echt zo'n momentje dat je denkt van, was ik maar non-stop gegaan? Want het systeem doet eigenlijk alles wat je niet moet doen. En ik kan eigenlijk niet door de hitte komen, want het is een zijn aangename temperatuur. Latricia McNeil en this.

En weer zegt hij van, doe het maar mooi zelf. Terwijl we wel gewoon de plaat hebben gestart, als het ware. Nou, doen we het maar zo. De Rembrandts, and I'll be there for you om 9:30.

0: 1988. Teardrops, 14 weken top 40. En ze piekte uiteraard op nummer 1 om 5:40. Gaan we eens kijken of Sien van der Kade al klaar voor zit voor de regionale Langstraat FM nieuwsupdate.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Sien van der Kade. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Het ruwe gebouw staat inmiddels al op zijn plek. Hierin komen onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Ook bij de theaterzaal van het dorpshuis zijn er volgens de gemeente belangrijke stappen gezet. Daar wordt een geluidsdempende wand geplaatst. Voetbalvereniging RWB in Waalwijk is flink aan het investeren in de toekomst van het sportcomplex. Zo komen er op het hoofdveld 6 nieuwe lichtmasten en wordt de entree, de kleedkamers en de kantine opgefrist. Het veld wordt ook dankzij de gemeente Waalwijk deze zomer klimaatbestendig gemaakt. RWB is hard aan het groeien. Recentelijk verwelkomde de club het 800ste lid. De gemeente Loon op Zand organiseert op zaterdag 5 september de allereerste Veiligheidsdag. Inwoners kunnen op deze dag kennis maken met de organisaties die dagelijks met veiligheid werken. Zo zijn onder meer de politie, brandweer, BOA's, HALT en de EHBO aanwezig. Bezoekers kunnen onder andere kijken naar demonstraties van de brandweer en een kijkje nemen in het mobiel medialab van de politie. De Veiligheidsdag vindt op 5 september plaats op het Anton Pieckplein. Nog een paar nachtjes slapen en dan barst in Dongen de 65e zomerspelen los. De organisatie zit op dit moment volop in de werkweek om de laatste puntjes voor volgende week op de i te zetten. Omdat het een jubileumeditie is, zijn er dit jaar een paar nieuwe dingen. Op de woensdag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd met alle kinderen van de zomerspelen. Ook op de zondag is er iets bijzonders tijdens de decorroute. Dan wordt er een speciaal zomerspelen museum geopend met de terugblik op 65 jaar geschiedenis. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: En dan hebben we nog het Langstraats media weer. Vanavond is het vrij helder en zal de zon nog tot zonsondergang volop schijnen. Het is dan ook een heerlijke avond om lekker buiten te zijn en het koelt maar langzaam af. Een paar minuten voor 9:30 gaat de zon onder in de streek en dan is het van west naar oost nog zo'n 20 tot 24 graden. Zuidwestenwind neemt geleidelijk af in kracht en wordt zwak tot hooguit matig. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Staat boven land niet meer dan een zwakke zuidwestenwind. Aan zee en vooral in het Waddengebied wordt een zuidwester krachtige windkracht 5 tot 6 verwacht. Morgenochtend zal de zon volop schijnen. In het noorden verschijnen de stapelwolken, maar blijft voor de rest droog. Westen en zuidwestenwind is matig aan zee. En in het noorden vrij krachtig. En op het IJsselmeer in het Waddengebied krachtig windkracht 6. Temperatuur loopt langzaam op. Rondig middaguur is het 18 tot 20 graden in het noorden. En in de Langstraat rond de 22 graden. Morgenmiddag blijft het zonnig. In het noorden blijven er ook wolken zichtbaar. Blijft droog. Aan het eind van de middag maken de Waddeneilanden kans op enkele buien. Het wordt 20 graden in de kustgebieden. 24 lokaal 25 graden in het oosten en in de Langstraat. Mocht het ergens 25 graden worden, dan is de vierde regionale hittegolf een feit. Voor veel mensen zijn de dergelijke temperaturen aangenaam en bovendien zijn dit hele gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar.
2: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM. We gaan de zomer tegemoet.
3: We gaan de zomer tegemoet met...
2: Anton Nachtzaam. Anton Nachtzaam. Het is zomer. Zomer op je radio.
3: Zomer op je radio.

En dan maar zeggen dat mannen niet kunnen multitasken. Jongens, ik ben met 2750 verschillende zaken bezig. Maar goed, dat was Toto. En Hold the Line. Vandaag is jarig Guus Nijssen. De tweelingbroer van mijn helaas overleden zwager. Ook alweer 10 jaar geleden. Hij mocht slechts 60 jaar worden. Hij zou vandaag 70 jaar zijn geworden. En voor hem draaiden we inderdaad Hold the Line. Er staan 2 kilometer in de file. 2 files in de regio. Onder andere op de A50 Eindhoven richting Os. Dus Eindhoven en Sint-Oederode. Een kapotte auto. Een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook in zicht. 9 minuten vertraging. A67 tussen Afrit Liesel en Afrit Zolderen. Een kapotte vrachtauto. En daar 16 minuten vertraging. Dit is Tower and the See You Tonight.

Busy en Yves Berendsen. En we zijn er, grap. Ja, het is 6:13. Smaak ik eten, mocht je aan tafel zitten. Mocht je overhoop toch in de file zitten. Anton, een punt langzaam, het langstraatmedia.nl. Laat het me even weten, dan kunnen we er even aandacht aan besteden. En anders, als je thuis bent, smaak ik eten, jongens. Dan zit je thuis in de tuin te luisteren aan de Langstraat. Dan hoor je nu Phil Collins. 1988, 89 en Two Hearts.

De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van 6 klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Van 6 klaar. Met Anton Nachtzaam. Op Langstraat FM.

0: gingen terug naar het jaar 2000. Met Tonight. Fats and Small. Het is 11 voor 6. Op woensdag, zomaar midden in de week. 5 augustus 2026. Je zou het niet zeggen, maar die plaat is potverdorie al 26 jaar oud, jongens. 26 jaar. Je zou het niet zeggen. Nee, je zou het toch niet zeggen, of wel?
1: Mooi!
0: Nee, dat dacht ik al. Zometeen Peter Straker en Ragtime Piano Joe uit 1978. Maar eerst de speciale aanbieding van vorige week. Kraak en smaak zijn hier en When the Magic Comes...

0: Laten we het er maar ophouden, jongens, dat de martelgang van Kromme Lenen er weer op zit. Ja.
1: Van zessen. Van zessen. Van zessen. Klaar.
0: Hé, hé. Nou, nou. Het systeem ging vandaag een beetje alle kanten op, behalve de goede, zullen we zeggen. Maar goed, dat is ook live radio. Dat kan wel eens technisch een beetje minder lopen dan te doen gebruikelijk. Het lag niet aan mij. Het lag niet aan mij. Maar soms moet het systeem wat zaken automatisch doorstarten. En dat verrekte niet vandaag. Ja. Dus we hebben maar alles op de ouderwetse manier handmatig gedaan. Nou, ik alles opnieuw opstarten. Dan zouden we wel een beetje beter gaan morgen. Morgen in elk geval een nieuwe herkansing. Wat zeg ik morgen? Straks om 8 uur. Dan de Classics of Rock. En dat zal precies beter gaan. Ik wens je nog een genoeglijke avond zometeen tussen 6 en 8 non-stop muziek. Straks tussen 8 en 10 ben ik er weer met Classics of Rock. En dit programma is er weer morgen tussen 5 en 6. Hoe dan ook, een fijne avond.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De gasten van Fletcher Hotel Duinoord worden ergens anders opgevangen. De brandweer probeert met tientallen mensen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Voor de omgeving is een NL-alert verstuurd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordediensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. 2 slachtoffers mochten na behandeling naar huis. De andere 2 raken volgens de politie waarschijnlijk niet blijvend gewond. De steekpartij was in de wijk Covent Garden, vlakbij een theater. De vrouw stak er met een schaar in op voorbijgangers. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank en geldt al langer als een kansrijke opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren dat ze mogelijk nog voor het einde van haar termijn vertrekt. Volgens het ministerie komt Knot ook in aanmerking voor andere belangrijke internationale financiële functies. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Rijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een huisarts in Roon, vlakbij Rotterdam, moet onmiddellijk stoppen met werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zeer risicovol voor de veiligheid van patiënten. Maar welke risico's er precies zijn, maakt de inspectie niet bekend. Wel kwamen er over de vrouwelijke huisarts meerdere meldingen binnen. De zaak wordt binnen 8 weken aan het regionaal tuchtcollege voorgelegd. De huisarts in Roon moet ondertussen zorgen dat de praktijk kan blijven draaien en haar patiënten informeren. De duinbrand die vanmiddag bij Wassenaar ontstond is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten om nieuwe brandhaarden snel te kunnen blussen. Bezoekers van het eerder ontruimde Hotel Duinoord mogen weer terug naar hun kamers. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand en heeft flink wat natuurgebied zwart geblakerd. De brandweer heeft ook de brand op Boshuizer Bergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Daar wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. En Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaven Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordediensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse regering is mogelijk wel vooraf gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta vorige week. Dat meldde Spaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendienst. Binnenlandminister Gran Marlaska zei juist eerder dat er geen waarschuwingen waren. Het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoekt nu welke informatie de autoriteiten hadden en wat daarmee is gedaan. Volgens een politievakbond is er op de gedeelde waarschuwingen destijds onvoldoende gereageerd. De directeur van een Russische dronefabrikant is zwaar gewond geraakt door een auto-explosie bij Yekaterinburg. Zijn chauffeur kwam om het leven, melden Russische staatsmedia. De autoriteiten onderzoeken nu de explosie als een mogelijke moordaanslag. Het bedrijf van de directeur produceert drones voor de oorlog in Oekraïne en staat op de sanctielijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Wie er achter de explosie zit is nog niet bekend. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

En zo is het zomaar weer midden in de week geworden. Woensdagavond, even over 8, langs Straat FM, Three Doors Down. We gingen maar liefst 26 jaar terug in de tijd. 8 weken tot 40. Piek op nummer 17 voor Kryptonite en Three Doors Down. Ik zeg een heel goede avond tot 10 uur weer. Net zoals elke woensdagavond, zomaar midden in de week. Classics of Rock hier op Langstraat FM. Met een rock request van Geert de Meer. Wil jij een rock request horen? Mail gewoon even naar antonnachtzaam@langstraatmedia.nl. Of een app is uiteraard sneller. 06-4737-6692. Wie weet komt jouw rock request dan binnenkort ook wel langs in dit radioprogramma. Nu tijd voor nieuwe muziek van Asia en The Traveler.

We draaien het nummer wel vaker in dit radioprogramma van de formatie Airplay. Nothing You Can Do About It. Het is een formatie die eigenlijk in verschillende genres actief is. En dit is een nummer uit de yacht rock, uit het yacht rock genre. Nothing You Can Do About It van Airplay. Uiteraard bij de Classics of Rock gedraaid met over rocks gesproken. Midnight Rocks, midden in de nacht. Rock van Al Stewart.

In het Verenigd Koninkrijk werd het een groot hit. Het piekte op nummer 12. Bij ons in Nederland werd het geen hits. Echter wel een bekende radiohits. Moving on Up uit 1971 dus van Curtis Mayfield. Het nummer is meerdere keren gecoverd. Onder andere door Destination in 1979. De Jam speelde het nummer begin jaren 80. En Paul Weller en zijn Style Council namen het eind 1982 op. Die merk. Amerikaanse rapper Kanye West samplede een deel van de blaaspartijen in vertraagde vorm in zijn nummer Touch the Sky. Mocht je het een keer na willen horen, dan zul je het wellicht herkennen. En inderdaad, Midnight Rocks, Al Stewart, die draait u daarvoor. The Classics of Rock met A Flock of Seagulls en I Ran So Far Away.

Muziek uit 1970, de Geert de Meer Rock Requests. Ik zei het aan het begin van het programma al, mocht jij een rock request hebben, 0647-376692. Ditmaal koos Geert voor een plaat uit 1970 van Pink Floyd. Voor het grote publiek eigenlijk totaal onbekend. Maar dat is natuurlijk ook weer de kracht van zo'n rock request. En zeker van Geert de Meer, want hij probeert elke week toch weer een pareltje uit te zoeken die hij gedraaid wil laten in dit programma. En dat lukt elke week toch weer. Hè? Pink Floyd en The Fat Old Son uit 1970 voor Geert de Meer.

Van het nieuwste album van America, The World of Light en Avril Lavigne. Ze was de vrouw van de frontman van Nickelback. Daarna scheiden ze van elkaar en werd ze voor de tweede keer de vrouw. Ze scheiden van elkaar en volgens mij zijn ze nu weer samen. Ze kunnen dus niet zonder elkaar, zij en Chad Kroeger, want daar hebben we het uiteraard over. Avril Lavigne, Complicated. Ja, ja, zo kun je de relatie van die twee wel omschrijven, denk ik. En dit is The Policy of Truth. We gaan terug naar 1990 met Depeche Mode.

0: Anton Nachtzaam. Met de Classics of Rock van 8 tot 10.
1: Welke rock classic wordt het? Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

Zo, en tegen het einde van het eerste uur gaan we een slinger aan die Classics of Rock Top 100 carousel. Ik hoor je denken van, wat blijft hij nog? Wat blijft hij nou? Normaal gesproken is het aan het begin van het programma zo'n beetje. Nu ditmaal dus ook een zwevend item tegen het einde van het eerste uur. De Top 100 carousel. Hij bleef steken op nummer 62. Daar vonden we het Old and Wise van Alan Parsons Project. En Depeche Mode, The Policy of Truth, zat daar weer voor. Mocht je trouwens de hele lijst na willen lezen, antonnachtzaam.nl. Daar kun je de Classics of Rock Top 100 nog een keer helemaal nalezen. Tot aan het nieuws en de mededelingen. The Waterboys and a Girl Called Johnny. Ik zeg tot zo direct.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Fietsfabrikant Axcel, bekend van merken als Batavus, Babou en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axcel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. Door de vlammen ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet volledig geblust. Jetten sprak onder meer met de burgemeester van Venray en met de commissaris van de Koning in Limburg, voormalig SP-leider Roemer. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens Netanyahu heeft Israël alleen op het voorstel gereageerd, maar er niet mee ingestemd. Dat plan voorziet in een volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza als Hamas zich ontwapent. En Hamas zegt daadwerkelijk bereid te zijn tot ontwapening als Israël zich terugtrekt. De uitvoering van het plan in de Gazastrook blijft daarmee onzeker. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Het is net 9 uur geweest hier op Langstraat FM met muziek van het album Ready and Willing uit 1980. Whitesnake en Fool for Your Loving No More. Tot 10 uur nog, zomaar midden in de week hier op Langstraat FM. Classics of Rock. Met zometeen een track van de Classics of Rock album. Track, het album van de week. Maar nu eerst nieuwe muziek van Snow Patrol. Kwam een week of wat geleden uit. Deze op single van het nieuwste album van de band. Snow Patrol en In My Arms.

The classics of rock album.

Het Classics of Rock weekalbum. Het album, die albumtrack die we draaiden, I Just Wanna Stop, van Keith Urban. Het album heet Flow States, is een maand geleden zo'n beetje uitgekomen. Er staan allemaal grote hits van andere artiesten op. In een beetje country pop, country rock-achtig sausje, geroten door Keith Urban. Ditmaal dus I Just Wanna Stop, eigenlijk origineel van Gino Vanelli. Je luistert naar Classics of Rock met de Sparks. En When Do I Get to Sing My Way? We gaan terug naar 94.

ditmaal uit de jaren 90. De Simple Minds, Sanctify Yourself. Bijna 7 minuten hoorde je hem op de radio bij de klassieke Rock the Sparks. When Do I Get to Sing My Way? Die hoor je ook niet zo vaak. Die draaiden we daar weer voor. We proberen die krenten uit de pap, die pareltjes een beetje voor je te draaien. Zoals deze van de World Party. 1987, The Ship of Fools.

Ook weer zo'n terugkerend item in dit radioprogramma. De lange vandaag zijn een lekkere extended rockplaats uit het wat minder verre of verre verleden.

1972, de Raspberries met onder leiding van Eric Carmen. En Go All The Way. En de Ship of Fools, 87, die zat daarvoor. En dit is nieuwe muziek van Bryan Adams.

Ja, omdat de Pride in Amsterdam er was. Ja, dat inspireerde mij toch ook om trots dit plaatje nog een keer te voorschijn te over. Pride in the name of love. You too. Die dekt eigenlijk wel compleet de lading van het gebeuren. De World Pride in Amsterdam. En die 51st States is nieuwe muziek die we draaien van Bryan Adams. Hij rockt ondanks zijn leeftijd nog steeds als een dolle. Deze rockartiest uit Canada. En dit stamt uit 1966 alweer. Muziek van de Yardbirds en The Shape of Things.

Wekelijks proberen we ook zo'n beetje een lekkere concert classic uit te zoeken uit die tal van de concerten die overal in de wereld gegeven worden. En daar proberen we uit die vijver te vissen. En dan vonden we vanavond weer een prachtige plaat van de Eagles van de tijd geleden alweer. All She Want To Do Is Dance. Niet een echte typische Eagles plaat, maar toch leuk om nog een keer in de live uitvoering dan toch te horen hier bij de Classics of Rock. En deze dame, ja, dat is ook bijna wel een wekelijks terugkeer het gebeuren dat ik haar draai. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon een van de allergrootste blueszangeressen aller tijden. Uiteraard, Beth Hart, nieuwe muziek van deze dame. Mean Old Man of Mine.

0: Met Bret Hart en The Mean Old Man of Mine werd het even voor 10 op deze woensdagavond op Langstraat FM. Dat betekent dat het programma nu weer opzet. Twee uurtjes vliegen om. Volgende week woensdagavond, uiteraard is 8:10, nieuwe aflevering van de Classics of Rock. Jouw wekelijkse portie lekkere Classics Rock hier op Langstraat FM. Morgenmiddag zijn we er uiteraard weer tussen 5 en 6 met Van Zessen klaar. En we gaan eruit met muziek van B.B. King en The Thrill Is Gone uit 1970. Ik wens u een hele fijne avond. Tot morgen of tot volgende week.
1: Classics of Rock van 8 tot 10.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden. En er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. De verdachten zouden slachtoffers hebben gebeld met een verhaal over een inbraak en daarna thuis waardevolle spullen hebben gestolen. Bij de aanhoudingen werden nagemaakte politiekleding en mogelijk gestolen spullen gevonden. De politie onderzoekt of de groep meer gedupeerden op zijn naam heeft staan. Nepagenten maken in heel Nederland vaker slachtoffers onder ouderen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4e persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Een Rotterdamse man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag op twee agenten. De man verzette zich hevig tijdens een politieoptreden in Rotterdam-West, ondanks de inzet van een stroomstootwapen. De twee agenten raakten gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn inmiddels wel weer thuis, maar kunnen voorlopig nog niet werken. De 49-jarige verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4e persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.